Nederland voorlopig niet beschikbaar is voor wedstrijden. De Haagse voetbalvereniging nam contact op met de dierenambulance, maar die had slecht nieuws, want meeuwen zijn beschermde vogels. Het nest mag daarom niet worden verstoord. Het weer. Vannacht is het overal helder. Koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden ook wat bewolking en een kleine kans op een bui. Dit was het.

0: Dit is L1 met het nieuws van 3 uur.
1: Stef Banstra met het NWS Journaal. Bij een verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten daar rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families ook al op de hoogte gebracht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek. SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van de raket en steeg op vanaf Starbase in Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het allerlaatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek hebben kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op de locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. En in Den Haag heeft voetbalvereniging Haagse Houts een aantal wedstrijden moeten verplaatsen vanwege een broedende meeuw. Op het hoofdveld, pal naast een doel, heeft die meeuw een nest gebouwd en daar eieren gelegd. Het gevolg is dat een deel van het hoofdveld voorlopig niet beschikbaar is voor wedstrijden. De Haagse voetbalvereniging Haagse Houts nam contact op met de dierenambulance, maar die had slecht nieuws, want meeuwen zijn beschermde vogels. En het nest mag daarom niet worden verstoord. Het weer, vannacht is het overal helder, koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag kan er alleen in het Waddengebied nog een buitje vallen. Dit was het NWS Journaal.

0: Dit is L1 met het nieuws van 4 uur.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsen rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families ingelicht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is onduidelijk. De politie doet onderzoek. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen. Ook zitten nog 38 mijnwerkers vast onder de grond, melden de Chinese autoriteiten. Het ongeluk gebeurde afgelopen avond in een kolenmijn in de provincie Shanxi. Volgens Chinese media was er een gasexplosie, terwijl er honderden mijnwerkers ondergronds aan het werk waren. Reddingswerkers hebben inmiddels 201 mensen naar boven gehaald. Onder hen waren ook de 8 slachtoffers die bij die explosie omkwamen. De reddingsoperatie voor de 38 vermiste mijnwerkers is nog steeds in volle gang. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek hebben kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op die locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. En SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van die raket en die steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het laatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Het weer, vannacht is het helder, het koelt af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon, het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag kan er alleen in het Waddengebied nog een buitje vallen.

0: 1 met het nieuws van 5 uur.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. Zo'n 40.000 inwoners ten zuidoosten van Los Angeles zijn opgeroepen te evacueren vanwege een lek in een chemische tank. Die tank op een industrieterrein in de buurt is gevuld met 26.000 liter brandbare stof. Die wordt gebruikt voor de productie van onder meer plexiglas. In eerste instantie leek de situatie onder controle, maar gisteren bleek het ventiel van die tank defect. De brandweer in Los Angeles houdt de tank nu koel, zodat in de tussentijd een oplossing gevonden kan worden. Als de tank explodeert, zijn er ook zorgen over andere tanks in de buurt. Die zijn gevuld met onder meer brandstof. Bij een ernstig verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten daar rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families inmiddels ingelicht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is onduidelijk. De politie doet onderzoek. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen. Ook zitten nog 38 mijnwerkers vast onder de grond, melden de Chinese autoriteiten. Het ongeluk gebeurde gisteravond in een kolenmijn in de provincie Shanxi. Volgens Chinese media was er een gasexplosie. Reddingswerkers hebben inmiddels 201 mensen naar boven gehaald. Onder hen ook de 8 slachtoffers die bij de explosie omkwamen. De reddingsoperatie in China voor de 38 vermiste mijnwerkers is nog steeds in volle gang. En SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van de raket en die steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor afgelopen donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het allerlaatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket weer op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Het weer helder bij een graad of 12, straks overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. Later alleen in het noorden grijs, met daar nog kans op een kleine bui.

0: is L1 met het nieuws van 6 uur.
1: Stef Boonstra met het NOS Journaal. Zo'n 40.000 inwoners ten zuidoosten van Los Angeles zijn opgeroepen te evacueren vanwege een lek in een chemische tank. De tank op een industrieterrein in de buurt is gevuld met 26.000 liter brandbare stof. Die wordt gebruikt voor de productie van onder meer plexiglas. In eerste instantie leek de situatie onder controle, maar gisteren bleek het ventiel van de tank defect. De brandweer in Los Angeles houdt de tank nu koel, zodat in de tussentijd een oplossing kan worden gevonden. Als de tank explodeert, zijn er zorgen over andere tanks in de buurt die zijn gevuld met onder meer brandstof. Bij een ernstig ongeval in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families inmiddels ingelicht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek hebben kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis had op de locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. En SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van de raket en die steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het laatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf SpaceX van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Het weer helder bij een graad of 12. Later overdag overal droog met veel zon bij temperaturen van 25 tot 29 graden. Vanavond ook nog lang zonnig en droog. Dit was het.

0: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Opnieuw heeft de gemeente Stadskanaal mensen opgevangen voor wie vannacht geen plek was bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het ging om ongeveer 80 mensen die met een bus naar Stadskanaal werden gebracht. Op de nachtopvang daar had het Rode Kruis daar bedden voor hen klaargezet. Zo'n 10 anderen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Het was de derde avond deze week overvol bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Premier Jette sprak gisteren van een crisis die zo snel mogelijk moet worden opgelost. In Amsterdam is iemand om het leven gekomen bij een grote brand. Die brak uit in een wijk in het oosten van de stad. Er kwam veel rook bij vrij. De brandweer heeft het vuur inmiddels onder controle. Omwonenden die last hadden van de rook krijgen het advies om ramen en deuren te sluiten. Over de identiteit van het dodelijk slachtoffer is nog niets bekend. Zo'n 40.000 inwoners ten oosten van Los Angeles zijn opgeroepen te evacueren vanwege een lek in een chemische tank. De tank op een industrieterrein in de buurt is gevuld met 26.000 liter brandbare stof. Die wordt gebruikt voor de productie van onder meer plexiglas. In eerste instantie leek de situatie onder controle, maar gisteren bleek het ventiel van de tank defect. De brandweer houdt de tank nu koel, zodat in de tussentijd een oplossing kan worden gevonden. Als de tank explodeert, zijn er ook zorgen over andere tanks in de buurt die zijn gevuld met onder meer brandstof. Bij een verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families ingelicht. Het weer, de dag begint zonnig met weinig wind en de temperatuur loopt daardoor al snel op. Het wordt zomers warm met 25 tot 29 graden. Vanmiddag trekken er ook wat wolken over en aan de kust steekt een stevige wind op, waardoor het daar iets afkoelt. Dit was het NOS Journaal.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
7: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
8: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
9: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
10: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.

0: Luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
1: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
2: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
1: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
2: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrijspel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
5: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
7: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
8: Hey, ik kan niet werken vandaag.
9: Hoezo?
8: Sorry, het is WK.
10: Scoor nu een Bosch wasmachine met autodosering en 1600 toeren voor €688 na cashback. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
0: Dit is L1 met het nieuws van 8 uur.
11: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De 5 duikers die vorige week omkwamen in een grot op de Malediven waren mogelijk de weg kwijtgeraakt door opgeroerd zand. De lichamen van de 5 Italianen werden begin deze week teruggevonden. Het reddingsteam vond 4 van de slachtoffers in een doodlopend stuk van het grottenstelsel, waar het zicht snel kan verslechteren door het zand wat er op de bodem ligt. En ook hadden de vermiste duikers volgens een van de leden van het reddingsteam waarschijnlijk niet de juiste uitrusting om onderwatergrotten in te gaan. Opnieuw heeft de gemeente Stadskanaal mensen opgevangen voor wie vannacht geen plek was bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het ging om ongeveer 80 mensen die met een bus naar Stadskanaal werden gebracht. Op de nachtopvang daar had het Rode Kruis bedden voor hen klaargezet. Zo'n 10 anderen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Het was de 3e avond op rij deze week, overvol bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Premier Jette sprak gisteren van een crisis die zo snel mogelijk moet worden opgelost. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 82 mensen om het leven gekomen. 9 slachtoffers worden nog vermist. Het ongeluk gebeurde gisteravond in de provincie Shaanxi. Zo'n 250 medewerkers waren ondergronds aan het werk in de mijn toen de gasexplosie plaatsvond. Reddingswerkers hebben zo'n 200 mensen naar boven kunnen halen, waaronder een aantal omgekomen mijnwerkers. De Amerikaanse rapper Rob Bass is overleden. Hij was eind jaren 80 een van de eerste rappers die ook bij het grote publiek doorbrak. Bass maakte met zijn jeugdvriend DJ Easy Rock nummers als It Takes Two en Get on the Dance Floor. Rob Bass overleed aan de gevolgen van kanker. Hij was 59 jaar. Het weer, de dag begint zonnig met weinig wind en de temperatuur loopt daardoor al snel op. Het wordt zomers warm met 25 tot 29 graden. Vanmiddag trekken er ook wat wolken over en aan de kust steekt een stevige wind op, waardoor het daar iets afkoelt.
12: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar.
4: Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
9: Oma!
13: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
14: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
15: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
16: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
17: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
18: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
17: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
18: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
19: Kastelein Modebeek is de gezelligste dames- en herenmodezaak in Limburg. Met 1200 vierkante meter modeplezier, meer dan 70 topmerken en een eigen naaiatelier. Kom shoppen in Beek of kijk op modekastelein.nl.
20: Stiel heggenschaar, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
21: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
22: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
23: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
24: Bokkenrijders. De spektakelmusical over opstand en gerechtigheid. Met Suzanne Zegers, Milan van Waardenburg en Buddy Vedder. In juni te zien in Maastricht. Boek nu via bokkenrijders.nl.
25: Langer buiten genieten in je eigen tuin? Dat doe je met Eurohandel Heerlen. De specialist in veranda's en overkappingen. Ontdek onze 40.000 vierkante meter showtuin in Heerlen.
26: 21% BTW. Weg ermee. Shop BTW vrij in het Pinksterweekend. Bij Budget Home Store XXL. Alleen in onze winkels in Horst, Heerlen, Nijmegen en Eindhoven. Budget Home Store XXL. Meubels voor ieder budget.
25: Veranda's, bestrating en tuinhuizen. Ontdek het bij Eurohandel Heerlen.
26: Shop BTW vrij met Pinksteren. In de winkels van Budget Home Store XXL.
27: Dit is Welkom Weekend met Robert Jansen.

0: Ja, Angel Eyes was dat, de eerste grote hit voor Wet uit 1987. En ja, Wet wordt het dit week in zeker niet. Het wordt zonnig, droeig en warm. Goedemorgen en welkom weekend op deze Pinksterzaterdag 23 mei. En gisteren stond dat Pinksterweekend nog voor de deur. En vandaag leggen we de lauper vermoed, een niet dikke lauper. Ik denk eindje van stroeien, want wie gezegd, het wordt zomers warm dit weekende. Welkom weekend, zeg maar een magazine met aandacht voor nieuws, natuur, cultuur, Limburgse muziek en gang zo maar door. En in het eerste uurtje proberen we Genhout een beetje te helpen. Waarom moeten we Genhout helpen? Nou, de inwoners daar zien met hun dorpsgaard een race voor een landelijke prijs. Maar die hebben dan wel een steun nodig. Meer concreet, een stemmen. En waarom dat ze deze stemmen verdienen, dat huur ze later in dit uurtje. Eerst een terugblik op de afgelopen week. Een week waarin het Midden-Limburg hoog bezoek kreeg. Namelijk de koninklijke familie kwam langs op het smaalste stukje van Nederland. Nou, eerst muziek. En de volgende artiest is de reden dat Ajax voor de eerste playoffwedstrijd tegen Groningen moest uitwijken naar het stadion van FC Volendam. Hij is Harry Styles.
1: Dit is Welkom Weekend. L1.

0: echte Amsterdammer Ramses Shaffy met Sammy. En in welke weekend kijken we altijd even terug op het nieuws van een afgelopen week. En we maken even showmanship voordat het weekend kan beginnen. Afgelopen maandag was het op de dag af 100 jaar geleden dat Veldeke is opgericht. Een bovenzaaltje in een Maastrichtse café is het decor voor de oprichting van deze dialectvereniging. En de oprichters die vreesden in 1926 dat het Limburg verdrongen zou worden door invloeden van buitenaf. Hortense Brouwens van Veldeke Maastricht. Dit bij deze moet ik hebben.
1: 100 jaar geleden, op het jaar af, is hij de oprichting geweest van de vereniging Veldeke. Dat waren eigenlijk een aantal lui die zich bezorgd maakten over het feit dat er wie langer wie minder dialect gesproken wordt. De juiste toekomst en ik merk bijvoorbeeld dat er heel veel door de kinderen, door de jeugd in het Maastrichts geappt wordt. Niet altijd gans wie Veldeke zich dat heeft voorgesteld, maar ze appen in het Maastrichts en dat vind ik heel belangrijk.
0: Ja, en vandaag viert Veldeke dat 100-jarig jubileum. Straks meer erover in deze uitzending. En afgelopen dinsdag stond Midden-Limburg gans op de kop, want het koninklijk paar dat was op bezoek. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima die kwamen neuzen in veer Midden-Limburgse gemeentes die zich van hun beste kant lieten zien. En veel verenigingen hij opgetrommeld. Onder meer sprak het koningspaar met een andere koningin, namelijk Anouk Driessen van Schutterij Sint-Joris uit Wessem.
2: Dat er vorig jaar op het OLS is geweest en dat het weer toen gaat slechter worden dan nu.
3: Ja, wat blijf ik nou bij van deze dag?
2: Ja, gewoon dat ze zo dicht bij zus en dat het heel bijzonder is om dat samen met mijn kinderen mee te mogen maken.
3: Ja, want die twee dochters worden bij jou. Gewoon nog even vragen aan die twee dochters. En wie vond je zoet, meid?
4: Ik vond het heel leuk en ja, ook bijzonder.
3: Wat blijf je zich nu herinneren?
4: Veel en dat ik een handje heb gekregen van Maxima.
0: Nou ja, dat kan ze toch fijn maar noteren. Een handje van Maxima. Afgelopen dinsdag bracht de koninklijkpaar een bezoek aan Midden-Limburg. En meerdere organisaties voor dierenwelzijn die hebben aangifte gedaan van dierenmishandeling vanwege de kippenstunt in Brabant. Dat gebeurde afgelopen woensdag. En in Hees in Brabant werden vorig weekend 59 kippen en hanen gedropt bij een stel dat ging trouwen. En deze werd opgevangen bij de stichting Hurmus Dierentoes in Stramrooi. En ook deze stichting deed aangifte. Woordvoerder Sandra van der Werd namens de dierenbelangenorganisaties.
5: Omdat het gewoon pure dierenmishandeling is. Dit is geen grap. Dit is gewoon een zeer laffe, gemene daad. Dit waren zeer kwetsbare dieren. Het zijn oude dieren van vleeskuikens uit de industrie. En iedereen, ja, of je moet blind zijn, je kunt gewoon zien dat ze er heel slecht al aan toe waren.
0: Ze zijn dus goed opgevangen daar in Stramrooi. En deze week was er een soap rondom de eerdere vondst van de mogelijke resten van de vierde musketier D'Artagnan. En deze werden 2 maanden geleden gevonden in de kerk van Wolder in Maastricht door archeoloog Wim Dijkman. Omdat hij later weigerde de botjes af te staan aan de gemeente Maastricht, werd hij opgepakt door de politie en donderdag weer vrijgelaten. En Dijkman denkt niet dat door al deze ophef zijn goede naam als archeoloog bezoedeld is.
6: Ja, bezoedeld vind ik te zwaar, maar je wordt toch op bepaalde manier, binnen bepaalde kringen, toch bekeken als een soort vrijbuiter. Ik zeg altijd, je hebt de rekkelijke en de precieze. En volgens de precieze ben ik helemaal de mist ingegaan. Dus heb ik dingen gedaan die echt niet door de beugel kunnen. De rekkelijke zeggen van, nou, hij heeft toch met succes eigenlijk een soort missie volbracht.
0: Ja. Geen vrijbuiter, maar toch, dat past wel in de sfeer van D'Artagnan, een vrijbuiter. En deze week was de soap dus bezig, begonnen, en die gaat vast en zeker nog even door. En door de verbredering van de A2 hebben sommige dieren moeite met die oversteek. Dat bracht Rijkswaterstaat ertoe om 180 miljoen euro extra uit te trekken voor aanvullende natuurmaatregelen. En de eerste vleermuispassage over de A2 werd gistermiddag, vrijdagmiddag, geopend door leerlingen van basisschool De Violier uit Echt.
7: 3, 2, 1. Een faunaduct is eigenlijk een soort van viaduct, alleen daar kunnen dan dieren overheen lopen.
8: Omdat de vleermuizen hebben hier een aanvliegroute en die werd verstoord door de snelweg.
9: Vleermuizen kunnen natuurlijk vliegen, alleen als ze door een grote open ruimte moeten vliegen, dan dalen ze en dan gaan ze op een heel onveilige hoogte over de weg vliegen en dan kunnen ze aangereden worden. Dus vandaar dat die groenstrook nodig is om ze op de juiste hoogte aan de overkant te krijgen.
10: Ik vind dat die dieren wel een weg over moeten kunnen steken.
11: Ja, ook een das en nog andere dieren die er last van
8: van hebben.
11: En de winnaar van dus het winnende groepje, die mag dadelijk het lint van de nieuwe fauna duct knippen.
12: Maar degene die gewonnen heeft, is kipsaté. Ja!
0: En het faunaduct over de A2 is dus gisteren officieel geopend. Dit was het nieuws van de Afro Werk. Zometeen het nieuws van gisteravond en van vanmorgen.
13: Welkom weekend.

0: Dat waren Melly C en Lisa Left Eye Lopez met Never Be The Same Again. En daarvoor Daryl Hall en John Oates met Rich Girl. Het nieuws van gisteravond en van vanmorgen. Literatuurhistoricus en revenbiograaf Nop Maas uit Hoensbroek is op 76-jarige leeftijd overleden. Zo meldt uitgeverij Van Oorschot. En Maas werd vooral bekend door zijn driedelige biografie over Gerard Reven. Maar schreef zelf ook boeken over stripverhalen en seksualiteit in de 19e eeuw. Volgens zijn uitgever heeft hij met zijn werk veel betekend voor de Nederlandse literatuur. En de 15 van de 31 Limburgse gemeentes die voldoen volgens een onderzoek van de NOS niet aan de spreidingswet. Maar gouverneur Emiel Roemer zegt dat dit beeld onvolledig is en dat er meer gemeenten wel bijdragen aan opvang. Dat zei hij gisteren in de tv-uitzending van De Week wel op L1. Gemeenten zoals Gennep, Bergen en Venray zouden volgens het onderzoek geen asielzoekers meer opvangen. Maar volgens Roemer zijn hierover regionale afspraken gemaakt tussen Noord, Midden en Zuid-Limburg. En dan sport. Max Verstappen die start vandaag als 7e in de sprintrace van de Grand Prix van Canada. Hij had in de sprintkwalificatie moeite met zijn Red Bull. En deze kwalificatie werd gedomineerd door de Mercedes-coureurs George Russell en Kimi Antonelli. Terwijl Verstappen klaagde over het gedrag van zijn auto. Hij noteerde uiteindelijk de 7e tijd. En het tweede uurtje van welk weekend spreek ik erover met sportcollega Jelle Kleine. Het weer nog. Vandaag wordt het zonnig en warm. Het wordt zo'n 29 à 30 graden. Het wordt wel drukkend warm. En morgen hetzelfde weerbeeld met temperaturen rond de 28 à 29 graden. En er staat wel een zwakke wind. Op Pinkstermaandag houdt ook het zonnige en het warme weer aan met maxima tussen de 28 en 32 graden. Meer nieuws en activiteiten zijn te vinden op de app en op het web van het L1 Nieuws.
1: Dit is
2: L1. Welkom weekend.

0: Nou, misschien de Lies wel. Een tijdje van Fleetwood Mac. En ik ga vanavond naar Venlo naar een optreden van de coverband van Fleetwood Mac. Of een coverband. Uit Bels. En ik ben benieuwd wat dat gaat weer. Ik denk dat er heel veel hits van Fleetwood Mac gaan spelen. En ik zou het bijna vergeten. Ja, de snoesplaat.
1: De snoesplaat.
0: Ja, met wel een liedje wil ze even langer in bed blijven liggen. Al straalt het zonnetje en is misschien al nauw lekker warm en boete heer te gaan. Misschien wil ze even lekker in bed blijven liggen. En welk pletje wil ze door bij huren? Ik heb een heel perfect pletje klaarstaan voor zo'n meteen. Maar stel dat je nog een leuker liedje hebt klaarstaan of in de kop hebt, laat even weten, app dat even naar de L1-app. Laat weten met welke snoesplaat dat jij nog even in bed wil blijven liggen.
2: Hey.

0: Ja, heel grappig vingen we dat van Douwe Bob, Funny en Dolveur, Broad Daylight van Gabriel Rios. En ik heb enkele tips binnengekregen van welke ik kan draaien bij de snoesplaat. En deze wil ik echt even gesloten huren, want er wordt zo schoon ingesproken. Of ja, ingesproken wordt eigenlijk min of meer ingezongen. En daar wil ik ook niet onthouden. Van Marco Vonk is de afkomstig.
1: Wat een heel lekker plaatje is voor lekker in bed te blijven liggen en te luisteren naar deze. Hark it sunshine on a cloudy day. When it's cold outside, I've got the mind of me. Well, I guess you'd say what can make me feel this way, my girl.
0: Ja. Dankjewel, Marco.
1: Ja, van The Tempting Temptations uit het jaar 1965. Dat was het allereerste nummer 1 hit van The Temptations. En deze keer Marco Vonk. Groetjes vanuit Heerlen en een mooie dag verder. Doei doei.
0: Dankjewel, Marco. Ik ben bijna in slop gevallen bij het zingen van dit Sushu en Zong zich. Een leuke tip voor de snoesplaat. Hey, zo nog een tip. Laat even weten via de L1-app. En geef even door welk liedje dat ik wil huren. Om nog even lekker langer te blijven liggen door een beetje. Zometeen gaan we nog gaan oud.

0: Stijn van de hits van Taylor Dane en Prove Your Love. En de eerste prijzenkoers in Den Hout, jazeker. Want eerder wordt het Bakkenhoes al uitgeroepen tot het beste buurtinitiatief van Limburg. Nou is het een race voor de landelijke prijs. Maar daarvoor moeten wel stemmen weer geworven. Het gaat om de hoofdprijs van de wedstrijd Kern met Pit. Bedoelde mensen te helpen die hun buurt leuker, groener en socialer maken. En deze gouden pit wint ze niet zomaar. En Judith Kuipers ging kijken door in Den Hout.
1: Hier is het eerste stuk, dat is eigenlijk het siertuingedeelte. Maar hier zijn onze bakken en daar zijn we de kruiden aan het kweken. Dus die hebben we extra ook in hogere bakken. Dat ook mensen die het wat moeilijk vinden om te bukken en nabij de grond, kun je een beetje rechtop, zeg maar, werken. En moest kijken, ook zelfs in onze bakken groeit alles de bak uit.
2: Dorpsgaard Den Hout bestaat nu 2 jaar, maar er is veel meer voorbereidingstijd aan vooraf gegaan.
1: En het is ooit, wel bijna 10 jaar geleden, ontstaan in het hoofd van onze dorpsgenoot Nico. En die heeft mensen enthousiast gekregen. En op het moment dat het burgerinitiatief Den Hout is ontstaan, zag hij de tijd rijp om het te gaan activeren. Hier was een weilandje met wat hoogstambomen erin. En er liepen af en toe wat ponies rond. En er stond een hekje omheen wat een beetje niet meer zo. Het was een eigendom van de gemeente. Dit is natuurlijk iets wat we met eigen handen gebouwd hebben. Dat is ons gemeenschapshuisje, zeg maar, waar we met de groep iedere keer bij elkaar komen. Maar waar ook allerlei activiteiten plaatsvinden. Met kinderen, met ouderen, met volwassenen. Dus dat is onze ontmoetingsplek binnen. En dan zie je daar onze tuinploeg. Die zijn op dinsdag en donderdag meestal hier. En die zijn nu bezig om een kweekkas te zetten. We hebben van een dorpsgenoot uit ons dorp hebben die gekregen. We hebben hem afgebroken. En hier wordt dat weer opnieuw opgebouwd. Zijn ze blijven bouwen hier in de Dorpsgaard. Het doel van deze tuin is eigenlijk gewoon een samentuin. Het is een ontmoetingsplek voor mensen uit Den Hout, maar ook voor daarbuiten. Dus er zijn ook mensen die uit Schimmert of uit Beek naar hier komen om mee te werken in onze tuin. We werken hier samen, we oogsten hier samen, maar het is vooral een plek om elkaar te ontmoeten. Dus dat sociale aspect, dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Nou, de oogst is ook voor alle mensen van Den Hout. Dus onze vrijwilligers die oogsten natuurlijk mee, want ze zetten het ook erin. Maar als de oogst er is en er is een hoop over, dan wordt dat aangeboden aan de mensen van Den Hout. En dan kunnen ze een vrijwillige bijdrage geven. Die komt allemaal weer ten goede aan de Dorpsgaard. Ja, we zijn hier bij het sluitstuk van onze Dorpsgaard eigenlijk. En dat is het bakhuis. Het bakhuis is nog niet 100% klaar, wel voor 95%. En wordt gebouwd door een groep van de circa 7 vrijwilligers. Mannen die op hele ambachtelijke wijze het vakwerkhuis en het bakhuis hebben gebouwd en zijn aan het bouwen.
2: Luc Engels is een van de krachttrekkers met het bouwen van het bakhuis.
3: Dit is allemaal geboord met leem. Dat wil dus zeggen gewoon de lijm die uit de grond komt. Met een beetje zand erbij en dat naad gemaakt. Dat kan dus absoluut geen regen hebben of vocht of wat dan ook, want dan speelt het gewoon weg. Nou, wat we nu gaan doen is, hier komen die murkjes komen nog iets hoger en dan kun je zien een heel dikke laag strooleem. Dus hoe ook de moeren van geleemd zijn. Die kun je hier zo overheen en dat moet de isolatie zijn, want dit is wel het gemot. Maar de bedoeling is juist, als ze binnenin gaan stoken, dat dit allemaal de temperatuur krit voeten wat de vlaaien in moeten bakken. En die isolatie moet het dan dus die warmte vasthouden. Want in een chance oven wordt nooit met vuur gebakken. Het vuur moet er eerst uit. Ash, vuur, zuiver gemaakt. En dan pas komt de vlaaien erin. Dus dan is binnenin geen vuur meer. Dan moeten die steen die moeten het doen. Die moeten dus die warmte terugstoken.
2: En met het bakhuis denkt Dorpsgaard Den Hout mee voor de Gouden Pit. Dat is een landelijke prijs voor beste bewonersinitiatief.
4: Is het gegruitje dat hier nog genomineerd zit?
3: Ja, tuurlijk. Maar eigenlijk het gegruitje nog is dat de zonneoven, de boete ze vroeger in een boerderie ergens achter in de wei. En dan maakte het niet zoveel uit wie dat hoe het zoog. Ja, wie vindt dat hier ging boeren? En hier kunt het zijn. Het centrum, zal ik maar zeggen, van genau, die kunt alles langs. En dat het nu zo'n leuk, pittoresk huisje is geworden, dat houden we eigenlijk niet verwacht. En dat is eigenlijk het meeste gegruitje.
1: Kijk, we hebben al de prijs gewonnen met het bakhuis voor Limburg. En daar zat een prijs aan vast, een geldprijs aan vast. En die kunnen we nu gaan verdubbelen als we ook die landelijke prijs gaan winnen. En dat is eigenlijk de kers op de taart. Dus dat is het topje van alles wat hier nu gerealiseerd is. En dat is de bedoeling dat we... We hebben nog veel meer ideeën, maar we doen het één voor één. En het bakhuis is dus heel bijzonder.
0: Mer, ze hebben dus UG Stum nodig. En stummen kan nog tot en met 24 mei op de website Kern met Pit. Dus het kan nog meer, wie is overmergen? Weet je wat, doe het nou maar even. Dan ben ze altijd nog op tijd. En klik dan natuurlijk op het bakhuis van Genoud. De leuke reportage was van Judith Kuipers. En heel veel succes met de strijd om de prijs voor de Gouden Pit. Ja, het is geen strijd geworden, maar ik heb opgeroepen om iets te doen met de...
5: De snoesplaat.
0: Ja, om door met ideeën te komen van wat kan ik gaan draaien, met welk liedje wil ze nog even lekker lang in bed blijven liggen. En ik heb van Kees van der Velde, Oetremung, een hele goede tip gekregen. Ik ving Eiland in de Regen van Remung wel een heel lekker nummer. Voor nou schift hem even lekker te blijven liggen. Zoest de dat kunnen draaien in welk weekend. Dankjewel en groetjes van Kees van der Velde. Nou, het is warm, het wordt 30 graden misschien vandaag wel. En een beetje regen zou je geen quote kennen. Zeker niet op L1 Radio. Hier is Rowan Ayers met Eiland in de Regen.
6: L1.
7: Welkom weekend.

0: Een heerlijke snoesplaat van Roanese, Eiland in de Regen. Aangevraagd door Kees van der Velde, erkend Roanese fan. Dank u wel, Dolvuur. Dank voor de inzendingen voor de snoesplaat van vandaag. Pinksterzaterdag 23 mei. We gaan dat zien toekomen aan het einde van het eerste uurtje. Zometeen komt er reclame, nieuws en reclame. En straks ben ik in het tweede uurtje met Welkom Weekend ben ik terug. Ongemier met een vooruitblik op de sport. Ja, Formule 1, want wat duidt Max Verstappen door in Canada, in Montreal. En we kijken vooruit naar morgen, naar de dag van het Nationaal Park. En nog een vuur komen we naar de Groote Piel.
1: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
2: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
3: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modena badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
4: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
2: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6000. Kijk op volvocars.nl.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
8: Lekker kunnen gaan waar je wil, net zoals vroeger? Dat kan met een scootmobiel. Mobiliteitswereld Sittard heeft nieuwe en gebruikte scootmobielen in elke prijsklasse. Maak je leven aangenamer en bezoek Mobiliteitswereld in Sittard.
9: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
8: Mobiliteitswereld. Vooral uw hulpmiddelen. Aan de Rijksweg Zuid in Sittard.
10: Ervaar een onvergetelijke muziekbeleving tijdens het Wereldmuziekconcours 2026. Bezoek Best of Brass en European Wind Ensembles. Exclusieve topconcerten van wereldklasse. Tickets wmc.nl.
11: Een jaar lang naar Gaia Zoo? Koop nu een jaarkaart met €10 korting en bezoek ieder seizoen de mooiste dierentuin van Nederland. Ga naar gaiazoo.nl.
10: Best of Brass en European Wind Ensembles. Tickets wmc.nl.
12: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
13: Hoe kom ik hier weg?
12: Vragen die over je toekomst gaan.
14: Hoe word ik beter in mijn vak?
12: Of één die je wakker houdt.
15: Hoe begin ik weer met werken?
12: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum.
16: Dit is L1 met het nieuws van 9 uur.
17: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 90 mensen om het leven gekomen. Er wordt nog gezocht naar andere slachtoffers. Het ongeluk gebeurde gisteravond in de provincie Shanxi. Zo'n 250 mijnwerkers waren ondergronds aan het werk toen de gasexplosie plaatsvond. Reddingswerkers hebben zo'n 200 mensen naar boven kunnen halen, waaronder een aantal omgekomen mijnwerkers. In Libanon zijn zeker 10 mensen omgekomen door luchtaanvallen van Israël. Onder hen zijn 6 ambulancemedewerkers, zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. De aanvallen waren in de buurt van de stad Tyus in het zuiden van Libanon. Sinds vorige maand is er een staakt het vuren in Libanon, maar toch voert Israël regelmatig aanvallen uit. Het leger zegt alleen doelen van Hezbollah aan te vallen, maar in de praktijk worden ook veel burgers geraakt. Libanon noemt de aanvallen een schending van het internationaal recht. De duikers die om het leven kwamen in een grot op de Malediven hadden waarschijnlijk niet de juiste uitrusting om onderwatergrotten in te gaan. Het zegt een van de leden van het reddingsteam dat de lichamen van de duikers begin deze week terugvond. 4 van de 5 werden teruggevonden in een doodlopend gedeelte in de grot. Waarschijnlijk zijn ze door opstuivend zand de weg kwijtgeraakt. In een natuurgebied in Brabant zijn handhavers van de regio Os bekogeld en betast door een groep dronken mensen. Toen de handhavers hen weg wilden sturen, werd er van alles naar hen gegooid. Mannelijke handhavers werden ook bij hun billen en kruis gegrepen. De politie greep uiteindelijk in en heeft 4 mensen opgepakt. Het weer, het is een zomerse dag met veel zon en 25 tot 29 graden. In het zuiden mogelijk lokaal nog iets warmer. Vanmiddag trekken wel wat wolken over en koelt het wat af door een sterke wind van zee. Morgen is het opnieuw zonnig en warm, dan wordt het 22 tot 27 graden.
13: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
18: Oh, wat betekent dat voor mij?
13: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
18: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
13: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
18: En moet ik verder nog ergens op letten?
13: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller snel.
3: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
4: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
5: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Keukenboutique Weert alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
7: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
8: Bezoek de kunstexpositie De Poorten van Rijmerstok op Pinkstermaandag. Mede mogelijk gemaakt door Camping Oosterbos, vergaderlocatie De Smokkelaar en Roestvogelproducties.
9: Deze zomer voelt als een feel-good garden party. Met zachte pasteltinten, luchtige jurken en frisse summer vibes. Ontdek de nieuwe elegante zomercollectie bij Berden in de winkel of op berdenfashion.nl.
10: Bokkenrijders, de spektakelmusical over opstand en gerechtigheid. Met Suzanne Zegers, Milan van Waardenburg en Buddy Vedder. In juni te zien in Maastricht. Boek nu via bokkenrijders.nl.
9: De nieuwe zomercollectie. Kompassen combineren en genieten. Berdenfashion.nl.
11: Werkplanten kopen. Alles uit eigen kwekerij voor een prima prijs. Werkplantenvenlo.nl.
12: Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
13: Profiteer van de TV-inruilactie bij EP Tummers. Ruil nu je oude tv in en ontvang tot wel €1000 inruilkorting op de nieuwste modellen. Natuurlijk brengen wij de tv bij je thuis. En als je wilt, kunnen wij deze ook voor je installeren en monteren. EP Tummers. Daar word ik vrolijk van.
14: Liefde voor Limburg, dit is L1.
15: Dit is Welkom Weekend met Robert Jansen.

0: Coldplay en Talk. En welkom terug bij Welkom Weekend. En in het tweede uurtje talk ik onder meer over de sport. Over Max Verstappen bijvoorbeeld. De rit in Montreal in Canada. Maar gezien de kwalificatie voor de sprint was niet zo bijster goed. Is er nog hoop voor Max Verstappen door in Canada? Collega's van de sport Jelle Kleine, die schuift ze meteen aan en dan vertelt onder meer straks over Max Verstappen. En dan gaan we dit uurtje virtueel al even neuzen in Eifonders Drain Nationale Parkje van Limburg. Nee, niet de Maasduinen. Nee, niet de Mijnweg. Welke stad ik over? Ja, de Goedpeel. Straks in gesprek over.
1: L1. Welkom weekend.

0: gewoon naar Canada. Want Max Verstappen de mocht weg in de Formule 1 auto aan de bak dit weekend. En na zijn oestapje de vorige week, die is te ver tot de goal van de Nürburgring. Zo'n puntjes huurlijk van Jelle. Giet er weg in Canada en zijn Red Bull beliede. En dat uit de tiende grote prijs van Canada. En aangeschoven sportcollega Jelle Klein. Jelle, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Rob.
0: Ja, het is Nürburgring, hè?
1: Ja,
0: zonder puntjes op ja, ja, ja.
1: Maar vergeten worden vergeten.
0: Ja, precies. Ja. Max Verstappen heeft zich vorige week wel goed laten zien. Maar
1: zeker.
0: Niet zo fijn geëindigd natuurlijk, hè?
1: Nee, maar goed, dat wordt door misschien... Ja, kijk, hij wil natuurlijk meedoen om te winnen.
0: Ja.
1: Dat steekt buiten iedere discussie. Maar het gaat dan meer ook om het sfeertje eromheen.
0: Ja.
1: En het feit dat zijn aanwezigheid ervoor zorgde dat dat evenement voor het eerst sinds jaren weer zo
0: goed verkocht
1: wordt.
0: Ja, ja, ja. Ja.
1: Geeft aan dat dat een succes wordt.
0: Ja.
1: In allerlei opzichten. En niet onbelangrijk, denk ik, voor Verstappen. Hij vond het ontzettend leuk om te doen.
0: Ja, toen kwamen de ooie mensen naar voren. Dat hield je die race, heel simpel.
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja, ja. Ja, ja, ja, ja, ja, absoluut. En nu is het weer misschien het meer werken.
0: Ja, werken. En ja, waar 7e sprint, tussen kwalificatie voor de sprint.
1: Ja.
0: Niet zo best, denk ik dan.
1: Nou ja, gezien zijn hele seizoen tot nu toe... Ja. Past dat precies in het plaatje. Alleen, onze vorige race in Miami...
0: Beetje hoop bij
1: iets, ja, iets dichterbij, met name Mercedes, te komen. Dan werd dat gisteravond tijdens die sprintkwalificatie... weer een beetje ja, de grond ingeboord, zwaar gezakt. Maar we waren weer het probleem met de auto. Stuiterde een beetje, zoals ze dat dan noemen.
0: Ja.
1: Dus hij wordt net tevreden. En dan plek 7... Uiteindelijk voor die sprintrace worden misschien wel het maximaal haalbare.
0: Ja, ja, want er is een sprintrace, een kwalificatie is geweest gisteren. En er werd de 7e mocht met de sprint beginnen. De Norvocht is kwalificatie pas voor de race van Mergen.
1: Ja, als we het schemaatje even erbij pakken, pen en papier. Vanavond om 6:00 is de sprintrace. Dan kent ze het extra punten verdienen voor de WK-stand. De winnaar kreeg er 8, geloof ik. En zo gaat dat dan naar beneden. En dan vanavond om 10:00, Nederlandse tijd... Is de kwalificatie voor de hoofdrace van morgen.
0: Ja.
1: Die dan zondagavond, eerste Pinksterdag in Nederland... om 10:00 s'avonds is. Allemaal live te volgen via een live blog op web en app van L1.
0: Ja. Hoor je alles bij, hè, wat er dan... hoor je dan alles mee wat eruit, het,
1: nou, iedere beweging werd erbij gehouden.
0: Ja, precies,
1: dus
0: ja, ja.
1: Kent ze alles tot in detail volgen, terwijl ze in het mooie weer nog lekker in de tuin zit.
0: Ja, kent ze dat van
1: niet naar binnen naar de televisie.
0: Nee, maar dat de hoe het gaat eindigen, dat is op dit moment nog niet helemaal te zeggen.
1: Nee, dat is best een dagkoersverhaal.
0: Ja,
1: zeker voor hem. Kijk, verzin wel een soort van afscheiding van de top met de rest. Is wel al te zien. Hè? Mercedes deed het erg goed.
0: Goed, ja.
1: McLaren komt natuurlijk dicht in de buurt. Ja, die twee teams, die hebben het aardig voor elkaar op dit moment.
0: Ja.
1: Verstappen heeft wel nadrukkelijk aangegeven of volgend jaar gewoon in de Formule 1 te zijn.
0: Ja. En iedereen neemt haalt opgelucht adem, want Verstappen is gewoon... Ja.
1: Ja, nee.
0: Ondanks het af en toe wat ruzie maakt links en rechts. Het is wel een aandeel van Formule 1.
1: Hij maakt uiteindelijk ruzie voor Nederland voor zichzelf, maar ook voor het goede doel.
0: Ja.
1: Omdat hij wil... Dus hij is net terecht op de Nürburgring. Is het races wie het huurt.
0: Ja, ja.
1: Dat vult Verstappen ook zo. En hij wil gewoon zien dat er dingen veranderen. Met name komend seizoen.
0: Ja. Een klein beetje zien de kanker op zien al geschoven. Merk dus te volgen via de L1 app. Dan ja, het voetbal, het ligt stil. Maar bijzonder
1: is het. Het is toch zo van een beetje finale weekend.
0: Playoffs. Ja, van de Limburgs Club.
1: Die jongens zijn echt met vakantie.
0: Ja, ja.
1: Allemaal. Sommige clubs zoeken nog een nieuwe trainer. VVV bijvoorbeeld. Hè.
0: Ik ben bezat, ik moet het schepsel niet.
1: Nee, je hebt ze anders doen. Ja, maar dat kent sommige gevallen. Ik heb er weer op.
0: Oké, ja, ja.
1: Nee, VVV is nog in gesprek met allerlei kandidaten. Dat zou Marinus Dijkhuizen van de Graafschap kunnen zijn.
0: Okay.
1: Ook Kevin van Dessel kunnen zijn.
0: Oh, Devin Roda.
1: Bij Roda weg moest. Dus er lopen allerlei gesprekken. Zal ongetwijfeld niet al te lang mee duren. Voordat er wat duidelijkheid in komt.
0: Ja, precies. Dat er witte rook komt. Ook bijzonder is voor de keeper van WWW. Hè? Voor de...
1: Ja, dat kreeg vorige week te horen. Dat is opgenomen in de definitieve WK-selectie van Curaçao. Trevor Doornbusch is de naam. Is bij VVV reservekeeper, dat is bij de nationale ploeg van Curaçao ook. Dat was
0: maar je hebt nooit reserve op een WK. Hè?
1: Maar goed, met nou een WK, dat is droom, denk ik. En vanavond in het LA Nieuws een reportage over hem te zien. Want hij heeft nog tot en met deze week getraind in Venlo. Want VVV trainde nog door.
0: Mm-hmm.
1: En door met hij zijn ritme bouwde. Aanstaande maandag meldt hij zich in Noordwijk, waar Curaçao de eerste dagen van het trainingskamp opsleed.
0: Ja.
1: Onder leiding van Dick Advocaat.
0: Ik denk niet weer, precies. Ja, ik denk niet dat ze de halve finale gaan halen, wel.
1: Nou, dat zou een enorme stunt
0: zijn. Dat zou een hele stunt zijn, ja.
1: Spook van de week het oud-voetballers en die zachten van, nou, maar het zou wel leuk zijn als het tegen Duitsland op 14 juni gewoon 0-0 zou
0: Gewoon
1: voor de...
0: Ja, Trinidad en Tobago toen met Leo Benakker lang geleden.
1: Ja,
0: we gaan zo slecht dan toen, hè?
1: 2006, ja. Die, op de drempel van een vervolgronde.
0: Ja, toch? Dus ik ken wel. We hebben ook Einde Limburg in de Nederlandse selectie, hè? Dat is Mark Vlekken.
1: Dan mogen we vanochtend gewoon, ja. Dat hij gewoon erbij is. Ronald Koeman maakt de aanstaande woensdag zijn definitieve selectie bekend. Hmm. Maar Vlekken... is het hele kwalificatietoernooi erbij geweest. Het zelfs gekiept ook de afgelopen oefenwedstrijden. Is eigenlijk gezien zijn ervaringen, zijn leeftijd... zijn status binnen de groep onomstreden. Dus het zou wel heel raar moeten lopen. Dan moest ik denken aan blessures.
0: Ja.
1: Mocht dat niet doorgaan. En voor Vlekken is het door met nadat het EK 2024 erbij wordt...
0: Ja.
1: Wel een prachtige beloning voor het doorzettingsvermogen. Want hij miste natuurlijk in 2022 het WK in Qatar. Omdat Louis van Gaal en Frans Hoek op onnavolgbare wijze komen bij Andries Noppert.
0: Maar ja, het is nog geen woensdag.
1: Het is nog geen woensdag, dus fingers crossed.
0: Oké, we blijven volgen. Dankjewel, Jelle.
1: Geer gedaan. L1.
2: Welkom weekend.

0: Give It Up van Casey and the Sunshine Band. En ja, wat
1: plannen voor het weekend? Ja. Laat het weten via de L1-app.
0: Het is een lang weekend, het is een Pinksterweekend. Laat even weten wat gij zich doen vandaag, of morgen, of misschien wel Pinkstermanjig. Gij ze vandaag kijken naar een sportwedstrijd van de jeugd. Gij ze misschien vanover dan optreden. Moest ze klussen bij een kameraad, moest ze merken op familiebezoek. Moest ze naar een merd, bijvoorbeeld een kapel, naar de Pinkstermerd. Laat even weten en app dit even door naar L1, naar de L1-app. Het is allemaal gratis, dus laat even weten wat gij vandaag gaat doen, of morgen, of overmorgen. En spreek je rust in. Vind ik alleen maar leuk als er wat ingesproken. Zo'n moment merken voor de schutterij Sint-Antonius en Sint-Petrus uit Bolder. Want hun ooievaandel wordt overgedragen aan het Limburgs Schutterijmuseum in Stijl. Dat gebeurt niet middels het sturen van het vaandel in een pakketje via DHL. Nee, natuurlijk. Dat huurt gebeuren met de nodige traditie. Wie dat een schutterij betaamt. En ik spreek erover met Frank Nijssen. De vicevoorzitter van de schutterij Sint-Antonius en Sint-Petrus uit Baarlo uit Bolder. Goedemorgen, Frank.
2: Ja, goedemorgen.
0: Ja. Afscheid nemen van een oud vaandel, kent ze dat emotioneel wel aan?
2: Ja, dat denk ik wel. Ja. We hebben sinds vorig jaar het 150-jarig bestaan gehad. En sinds vorig jaar hebben we dus ook een nieuw vaandel weer. Dus,
0: Dat ging toch ook heel dat ging eigenlijk natuurlijk ook volgens traditie. Dat gebeurde op een speciale manier, Frank?
2: Ja, nou goed, we willen er wel wat speciaal cachet aan geven. Dus we denken dat we dat dan in het gelid en zo
0: moeten doen.
2: Netjes over moeten dragen aan Luc Wolters.
0: Maar waarom het ooi ging weg vanwege dat 150 jaar bestond vorig jaar? Hè? Toen heb je 9 vaandel gekregen.
2: Nou, dat ooi hebben we inmiddels al 50 jaar met optochten en OLS en zo meegedragen. Dus ja, het wordt tijd voor niet.
0: En tijd voor niet. En is er flink over nagedacht over dat nieuwe vaandel?
2: Ja, heel zeker. Ik bedoel, daar staat de skyline van Bolder op. Daar stonden jaartallen op dat Bolder het OLS heeft mogen organiseren. Ja. Dat zijn 3 jaartallen geweest. En daar staat het. Dan moet ik zeggen, de heilige Antonius en Petrus op. Dus ja, in principe alles wat Bolder en de Chatterie riek maakt.
0: Ja, zet toch de regen op van de OLS toen destijds? Want je hebt toen een ontzettend verregende OLS gehad, hè?
2: Nou, we zijn dat inmiddels al bijna vergeten.
0: Nee, de iedereen is dat vergeten. Toen zag ik al, merken de overdracht aan Luc Wolters van het Schutterijmuseum in Stijl. Wie gaat de overdracht in zijn werk dan?
2: Nou, in principe gaan we vanaf Eindhoven bij Maas 21 aan de Bolderskant van de Maas. Stellen we ons op.
0: En de mensen die niet weten, is een restaurant aan de Maas. Hè? Want af en toe, als de Maas de hoogstijd, dat ze door water in de kelder is storen.
2: Ja, precies. Dus Maas 21, dat restaurant aan de Bolderskant van de Maas. Ja, daar stellen we ons op. En dan gaan we het VR over. En optochtvorm, wie we normaal ook in Bonfiersen en OLS'en meelopen eigenlijk.
0: Ja, waarom vind je dat zo belangrijk om dat zo te doen?
2: Nou goed, moet iets speciaals, wie ze als eerste DHL kan het pakketje ook brengen, maar we vinden dat toch iets traditie en zo.
0: De schutterijwereld die hangt vast aan traditie, hè? Die hult aan vast.
2: Ja, de schutterij is alleen maar traditie, hè? En traditie, broederschap, kameraadschap.
0: Ja. Is er wel een bezoekersregeling getroffen voor u dat je het ooit je vaandel af en toe kunt opzoeken door het Limburgs Museum? Of Schutterijmuseum in Stijl?
2: Nou, het Schutterijmuseum is meerdere keren per week open. Dus,
0: Je kunt altijd langs gaan.
2: Als je kan kijken.
0: Nou, het ooit vaandel. En kreeg je toch een plekje, heb je dat zelf mogen uitkiezen, wat dan kunt hangen?
2: Nou nee, dat regelt Luc Wolters allemaal. Er hangen er al verschillende van andere schutterijen ook. Dus,
0: En jij wilt ook een plekje door krijgen. Dus zag ik een paar keer iets over het OLS. Ja, langzaamaan gaan we richting het OLS. Hè. Eerste weekend van juli. Dan is de grote optocht en begint het scheten. En allemaal wedstrijden die zijn nog bezig. Of die zien dan op dit dag begint dat allemaal, is dat allemaal. Wie is Uchtschotterij zich daar op aan het voorbereiden, Frank?
2: Nou goed, als inderdaad zoiets dat foto's en filmpjes voorbij komen op Facebook en nummer op dat de eerste shit bij hem alweer zo en dan begint het herder weer sneller te kloppen. En,
0: ja.
2: En ja, goed, de week van tevoren doen we met het zestal, wat Gert Scheert op bedoel is, en de twee reserves elke avond oefenen.
0: Ja, ik begreep dat toen ook eind van de twee reserves bus, hè? Dus
2: ja.
0: Ja, dan moet ze nou, hoeft ze nou dat het immers uitveld of dat ze alle zes toch kennen dan?
2: Nou, ik hoop toch wel dat ze alle zes kennen.
0: Oké, okay. Nou dankjewel Frank Nijssen. Succes met OLS en vooral veel plezier mee met de overhandeling van het ooie vaandel van de schutterij Sint-Antonius en Sint-Peters uit Balder.
2: Ja, dankjewel.
0: Ik heb gezegd, zal ik een oud schutterijliedje draaien? Maar ze is nou, met z'n wat. We hebben een artiest in Balder, die is landelijk bekend het weer, toch?
2: Ja, helemaal.
0: Maar dat is geen limmerstijlig, hè? Ja.
2: En wat bij schutterijen misschien ook belangrijk is, en zeker in de artiestenwereld ook, de jeugd moet het de toekomst, hè, dus ja.
0: Ja, we hebben het over een hele jonge zanger, uit Balder, Bram Bongers.
2: Ja, klopt.
0: En dan zingt er voor dicht, hè, de ideale schoonzoon.
2: Ja, hij is toch in de gaten dus.
0: Dank u wel, Frank, en de schoenoverhandeling merken van de Spaner. Dank u wel.
2: Ja, bedankt voor de team.
1: Welkom weekend.

0: Jimmy Neal, One Hit Wonder met Ain't No Doubt.
1: Plannen voor het weekend?
0: Ja, en ik heb gevraagd, wat gaat Geert doen dit Pinksterweekende? Nou, ik heb verschillende reacties binnengekregen. Onder meer van Ger Ronke, die schrijft: weg om morgen, nou is nee huntje kieken. De pub is nu 18 dag aad. Groetjes van Ger en van Marion. Nou, ik ben benieuwd wie de pub eruit ziet. Ach, die pub eruit ziet, echt die pubs. Die zien altijd zo en zo schattig. Ik ben heel erg benieuwd wat is met toeskomst Ger. En ik hoop dat een heel lief huntje gaat weren. En ik heb ook van Erwin van de Beuken binnengekregen. Melkum en Mergeschriften zien wij als levend standbeeld te zien in het witte stadje Tour voor de derde keer. Van half eind bis half vijf is dat. Vanuit de toneelvereniging in Meijl, COM in Meijl, stroon Erwin van de Beuken, Annemie Lauwman en Willeke Lalieu als standbeeld met het thema Meisje met de Parel. En Ria zegt heel kort, ja, ik moet gewoon werken deze dag. Nou Ria, heel veel sterkte ermee. Zometeen komen we even kijken naar de Nationale Dag van de dag van Nationale Parken, de Mergen is. En we nemen alvast een klein kiekje in de grote peel in de buurt van Meijl.

0: Rondé en Love of My Life. En ik heb net opgeroepen, als je het gaat doen vandaag, Mergen of overmergen, laat even weten via de L1-app. Zeg even wat ze gaan doen. Ga je ze misschien als standbeeld staan in Toren, of ga je ze misschien op bezoek bij een van ons drie nationale parken. Dan kun je, zeker met zo'n Pinksterweekend voor de boeg, kun je er even uit. En morgen is het de dag van het Nationaal Park. En Limburg telt er drie. De Maasduinen, de Mijnweg en de Grote Peel. Een gebied dat we netjes delen met onze Brabantse buren. En op deze dag wordt de Nationale Parken Soorten Challenge afgerond. Dat is een grootschalige zoektocht voor wie benieuwd is naar wat er allemaal groeit in de parken en bloeit en kruipt en rondvliegt. Die er ook te zien is Marije Geendervaassen van de Grote Peel. Goedemorgen, Marije.
1: Goedemorgen.
0: Ja, kunnen mensen jou ook spotten? Of,
1: Nou ja, als ze goed kijken wel. Moet je heel goed zoeken.
0: Okay.
1: Ja, nee, ik zal er zeker zijn morgen. Ja.
0: Ja. Maar jij hoeft niet aan die challenge mee te doen om te weten wat er allemaal groeit en bloeit in de Peel, hè?
1: Ik hoef er niet aan mee te doen, maar ik doe er natuurlijk wel aan mee. Hè? Ja. Want van 9 tot 31 mei hopen we zoveel mogelijk soorten te scannen, te spotten. Maar ja, er zijn natuurlijk heel veel bijzondere soorten. Maar in de Peel heb je bijvoorbeeld de blauwborst, de roerdom, de fuut. Dat zijn echt wel bijzondere vogels.
0: Ja.
1: Omdat het zo'n rijk hoogveengebied is. En het spiegeldikkopje, dat is de enige vlinder die in de Peel voorkomt.
0: Ja.
1: Ook de gladde slang, de levendbarenagedis. Nou, en heel veel libellensoorten. Dus er valt heel veel te spotten.
0: Ja, en als ik niet gelijk weet wat voor insect het is of wat voor diertje het is, dan kan ik de hulp inroepen, zeg maar, hè?
1: Ja, daar is een ideale app voor. De app Opsidentify of via waarneming.nl. En dan kun je via je telefoon een foto maken. En die laat dan zien wat je gespot hebt.
0: Ja.
1: Tenminste, als het meer dan 80% kans
0: is. Ja, precies. Dat, ja. De Grote Peel is een van de drie nationale parken in Limburg. Ja. We hebben de Maasduinen en de Mijnweg. Wat maakt dit park zo anders?
1: Kijk, ja, de Peel is een echt uniek hoogveengebied. Hè, dat ooit een van de allergrootste van West-Europa was. En dat bestaat uit enorme uitgestrekte natte veengebieden, open water, heide en stille vlaktes. En juist die combinatie zorgt voor een uitzonderlijke biodiversiteit. Met heel veel gespecialiseerde en kwetsbare soorten. Ja, die elders in Nederland nauwelijks voorkomen.
0: Ja, dus ook,
1: en het is natuurlijk ook een heel beroemd vogelgebied, hè? Waar ook bijvoorbeeld de kraanvogel vaak te zien is. Ja.
0: Ja, dus daarmee ook anders dan de Maasduinen en ook anders dan de Mijnweg. Ja.
1: Ja, en dat zijn natuurlijk ook hele unieke natuurgebieden. Dus de Maasduinen is echt zo'n langgerekt rivierduinlandschap langs de Maas. Met stuif, echt een stuifzandlandschap.
0: Ja, en de Mijnweg is ook grensoverschrijdend, maar dan naar Duitsland toe, hè?
1: Ja, absoluut. Ja, dat is echt een terrassenlandschap, hè, met grote hoogteverschillen. Ja.
0: Ja. Alle drie de parken zijn mensen morgen welkom, dag van het Nationale Park. Ik heb begrepen trouwens dat er voor de Grote Peel, ik zeg nu bewust Grote Peel, dat er een verandering staat aan te komen. Niet zozeer vanwege het gebied, maar de naam verandert, hè?
1: Ja, het huidige Nationaal Park de Grote Peel is in transitie naar Nationaal Park de Peel. En dat hebben we gedaan omdat het Nationaal Park zich eigenlijk richt op drie uitgestrekte natuurkernen. En dat zijn de Europees beschermde natuurgebieden, de Grote Peel. Dus die blijft daar uiteraard onderdeel van. Maar ook de Deurnense Peel en de Maria Peel. En in de omgeving liggen nog allerlei peelrestanten, zoals het Zinkske, de Bult, Klotterpeel, nou, en nog wat gebieden. En daaromheen allerlei agrarisch ontginningsgebied met dorpen. En ieder met een eigen karakter. En juist door in dat landschap waar natuur en legendes en innovaties samensmelten, past eigenlijk Nationaal Park de Peel, dekt veel meer de lading. Hè? Ja. Dus als een,
0: wordt daarmee het park ook vergroot, zeg maar? Of is dat pure naamsverandering?
1: Nee, het park wordt niet vergroot. Maar we hebben meer natuurgebieden die we daarin meetellen. En dus ook het agrarisch gebied, ook de recreatieondernemers. Dus het gaat echt om een samenwerking. Dus het is niet zo dat in dat hele gebied dan nu ineens Natura 2000 regels gelden, hoor. Nee, absoluut niet.
0: Absoluut niet.
1: Nee. Het gaat echt om een goede synergie tussen die natuur, de agrariërs, recreatiesector.
0: Ja. Ja. Morgen dus de dag van het Nationale Park. Waarom is het zo belangrijk om dat elk jaar te houden, zeg maar?
1: Ja, het is denk ik heel erg belangrijk dat we goed weten hoe belangrijk die natuur is en hoe belangrijk biodiversiteit is. Dus we nodigen daar echt jong en oud uit om samen met boswachters en gidsen en andere natuurliefhebbers die soortenrijkdom van de parken te komen ontdekken. Dus die natuur zorgt eigenlijk zo goed voor ons. En door bijvoorbeeld mee te doen met de challenge kun je ook een beetje meehelpen om voor die natuur te zorgen. Want er worden door die waarnemingen, daar maken wetenschappers ook gebruik van. Dus weten ze veel beter met de soorten gesteld is in Nederland.
0: Ja, spelenderwijs toch zorgen voor de natuur.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Is er morgen ook iets speciaals te doen in die grote pil? Of de pil?
1: Zeker.
0: Wat het, ja, okay. Ja, ik moet even wennen.
1: Even wennen, snap, ja, ik. Ja. Snap ik. Ja, zeker. Er is een speelse beleeftocht. Kunnen ook volwassenen aan meedoen voor alle leeftijden. En daar staan gidsen klaar. En die gaan de bezoekers helpen om de pilbewoners te spotten en de pil te beleven. Dus de bezoekers helpen om de pilbewoners te spotten en de pil te beleven. Dus er is een water- en bodemdiertjes zoektocht. Je kunt meedoen aan een veenboswedstrijd. Een bijenkast van binnen bekijken. Dus het is een hele leuke dag, feestelijke dag. Dus ja, iedereen is van harte welkom. En iedereen die meedoet krijgt ook nog een klein cadeautje van de pil.
0: Kijk eens aan. Van de pil, hè? Jij bent er gewend aan en dat het niet meer de grote pil is, maar gewoon de pil. Komen er borden te staan dan met de pil en niet meer de grote pil? Of hoe wordt dat dan? Is dat ook zichtbaar?
1: Nou, dat zijn we nog even met alle partijen het uitzoeken. Okay. In welke versiering dat gebeurt. Maar er is wel een nieuwe website. Daar kan, dus dat heet NP de Pil, www.np de Pil.
0: Nationaal Park de Pil, okay.
1: Ja, van de Nationaal Park de Pil. En daar is alle informatie al te vinden.
0: Okay, dankjewel, Marije. En een hele mooie dag morgen, deze dag van het Nationale Park. Dankjewel.
1: Dankjewel.
0: En succes met de Pil.
1: Dankjewel, zal zeker lukken.
0: Okay, ja. Hoi, hoi.
2: Welkom weekend.

0: Wat een leuk plaatje toch van Marusco en Quante Hippe. Vriendag, vriendag, zingen die. Niet voor Ria, want die moet werken. Moest ik gaan doen dit weekend, of gisteren anders doen, mocht zich wel de route bergen naar het Nationaal Park in de Grote Peel. Laat even kwijten via een appje naar de L1-app. Zometeen het derde en laatste uurtje van vandaag van Welkom Weekend.
1: Luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu. Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
2: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
3: Oké.
2: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
6: Hans, alleen de prijs is anders.
7: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
8: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot 300 euro korting per persoon op sunweb.nl.
9: True Lease met Grenke.
10: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
9: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
10: Precies wat we nodig hadden.
9: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
11: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
9: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
11: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op CoreDate.nl/nalatenschap.
12: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
13: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
12: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
14: Ouder worden, hoe kijk jij daarnaar? In de tentoonstelling Grijs Art on Aging richten 25 internationale kunstenaars hun blik op ouderdom. Hier maken vooroordelen plaats voor nieuwe perspectieven. Grijs Art on Aging, nu in Museum van Bommel van Dam.
15: Voor elke keukenwens en elk budget is EKS Keukenstudio het adres. Ontdek de laatste trends van kwaliteitsmerken voor de beste prijzen. En profiteer van het lagere Duitse btw-tarief. EKS Keukenstudio in Tudderen.
16: Lenny Kravitz, Volbeat, Moby, ZZ Top, Anouk, Counting Crows en nog veel meer topartiesten staan van 10 tot en met 12 juli op het gezelligste festival van Nederland, Bospop in Weert. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
17: Lukt het je niet om zelf af te vallen of komt het er steeds weer aan? Wij helpen je met het veranderen van je leefstijl. Behandelingen met en zonder operatie, zoals een prikpen of tabletten. Meer weten? Kijk op obesitaskliniek.nl.
18: Zondag 6 september. Get ready and enjoy the party. K3 is back again. Met al hun bekende hits.
19: De Doolhof in Tegelen om 6 uur.
18: Dress up and sing along like nobody's watching.
19: Get your tickets at thedoolhof.nl.
17: Last van overgewicht? Kijk op obesitaskliniek.nl.
20: Hey, ik kan niet werken vandaag.
21: Hoezo?
20: Sorry, het is WK.
22: Score nu de beste deals bij Mediamarkt en ontvang een barbecue cadeau bij aankoop van €500 aan deelnemende producten. Op is op. Mediamarkt.
23: Ruik je de lente al? Haal het beste uit je huis en tuin. Shop de voorjaarsmust-haves bij
24: Retail Park Roermond. XL shoppen, gratis parkeren.
1: Dit is L1 met het nieuws van 10 uur.
25: City Dijkers met het NOS Journaal. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over de situatie in Ter Apel. De hulporganisatie vraagt zich af hoe het de komende dagen verder moet. Vannacht moest er opnieuw een noodopvang worden ingericht, omdat er in het aanmeldcentrum in Ter Apel geen plek meer was. Zo'n 80 mensen werden naar Stadskanaal gebracht, waar het Rode Kruis bedden had klaargezet. Het Rode Kruis vindt het onbegrijpelijk dat er nog steeds geen echte oplossing is. Hulpverleners van de organisatie delen vandaag water, voedsel en zonnebrand uit. Congo neemt maatregelen om de ebola-uitbraak in te dammen in het land. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Het aantal besmettingen in Congo stijgt nog altijd. De afgelopen dagen kwamen er honderden besmettingen bij. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de Ebola-variant die nu rondgaat. Het zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. In China zijn zeker 90 mensen omgekomen bij een gasexplosie in een kolenmijn. Ook zitten er nog mijnwerkers vast onder de grond. Naar hen wordt nog druk gezocht. Meer dan 200 mijnwerkers zijn al naar boven gehaald door reddingswerkers. De meeste schapen die in Drenthe in de buurt leven van een wolf staan inmiddels achter een wolfwerend hek. Het gaat om 3/4 van de schapen, meldt RTV Drenthe. Dat is een groot verschil met een jaar geleden. Toen was nog maar 1/3 van de schapen beschermd door zo'n hek. Nu is het afwachten of de maatregelen ook echt gaan zorgen voor minder dode schapen, zegt een gedeputeerde tegen de regionale omroep. Ook ponies, paarden, runderen en damherten staan in Drenthe nu achter een wolfwerend hek. Het weer, het is een zomerse dag vandaag met veel zon en 25 tot 29 graden. In het zuiden mogelijk lokaal nog wat warmer dan dat. Vanmiddag trekken wel wat wolken over en dan koelt het iets af door een sterke wind van zee. Morgen is dan ook opnieuw zonnig en warm, dan wordt het 22 tot 27 graden.
0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
2: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
2: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate, op de wereld om elkaar te helpen.
5: Een collega vroeg vandaag hoe dat nou gaat, zo'n verre rondreis.
21: Wat een vreemde vraag.
5: Wel nee, voor hem wordt het de eerste keer en hij wil wel dat alles goed geregeld wordt.
21: Je hebt hem zeker verteld over NRV.
5: Precies. Ik zei, geen zorgen, kijk op nrv.nl en boek gewoon je droomreis.
21: Maar je hebt hem toch niet verteld waar wij naartoe gaan?
5: Nee. Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
4: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
5: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
26: Deze zomer voelt als een feel-good garden party. Met zachte pasteltinten, luchtige jurken en frisse summer vibes. Ontdek de nieuwe elegante zomercollectie bij Berden in de winkel of op berdenfashion.nl.
27: Toro Zero Turn Maaier. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
26: De nieuwe zomercollectie. Kompassen combineren en genieten. Berdenfashion.nl.
28: Geniet van het voorjaar bij Tuincentrum Daniels en Schmid. Samen Nederlands grootste huis- en tuinbeleving. Ontdek de mooiste tuinplanten, trendy tuinmeubels en leuke woonaccessoires. Bezoek snel de Tuinboulevard van Limburg. Hop hop, naar Vlodrop.
29: Letro. Letro ontwerpt, construeert en bouwt beletteringen, licht- en neonreclames in alle vormen en maten. Alles in huis gemaakt en ter plekke geïnstalleerd. Letro, laat zien wie u bent. Kijk op letro.nl.
28: Kom naar Tuinboulevard Limburg. Hop hop, naar Vlodrop.
30: Ga je kamperen? Of de natuur in? Kampeerwinkel Roermond. Mooi de grootste urban outdoor store van Limburg met alle topmerken.
31: Outdoor feels better with us.
30: Kampeerwinkelroermond.nl.
32: Werkplanten kopen, alles uit eigen kwekerij voor een prima prijs. Werkplantenvenlo.nl.
33: Merken tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loets Pallen in Wurselen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loets Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
34: Dit is Welkom Weekend met Rob.

0: Nou ja, eerlijk is eerlijk. Dit liedje verwacht ze eerder bij Postbus 31. Maar het verzoek van een oud klasgenootje mij kan ik gewoon niet negeren. Het gaat om Geert Steegs uit Kapel. De Geer Marco schuit maken met Engelbader. Wooi huren ter herinnering aan zijn partner Marika. Die eind vorige maand helaas op veel te vroege leeftijd is overleden. Sterkte Geert, en ik hoop dat het liedje dich extra kracht heeft gegeven in deze lastige tijden. Welkom weekend, het laatste uur op Pinksterzaterdag, 23 mei. De dag waarop dialectvereniging Veldeke zijn 100-jarig jubileum viert. En de dag nadat de Herfstadder Band het nieuwe album presenteerde. In dit oor, aandacht voor allebei.
1: Welkom weekend.

0: Teddy Swims met Mr. Noordel. Ja, ik weet veel, maar ik weet niet alles. En daarvoor de key, the secret van de Urban Cookie Collective. Uit 1993 is 23 jaar oud. Maar door lachen ze een beetje veldeke, want dat bestaat 100 jaar. Die dialectvereniging is opgericht 1926. En vanavond is het grote eeuwfeest. En ik praat erover met Greg van Loes, voorzitter van Veldeke. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, je zit in het theater, wat allemaal te doen is vandaag, hè?
1: Ja, want nu is morgen een symposium tot 12:30. En dan is middag een amusementsprogramma met veel Limburgstalige muziek en voordrachten.
0: Ja, maar allereerst het symposium, want er zit natuurlijk ook een bijzondere en een serieuze kang in het verhaal, hè?
1: Ja, natuurlijk. Veldeke is opgericht om ervoor te zorgen dat men vooral in Limburg zou blijven spreken. Waar gaat zorgen voor in 1926? En los uit de missie, de visie die opgesteld is, ja, daar is eigenlijk weinig aan verringerd. Nog altijd moet verwerken om dat Limburg zijn plek in de samenleving te geven.
0: Ja, je moet hel werken toch, hè?
1: Nou ja, goed, we doen dat niet alleen. Er zijn een aantal taalorganisaties die het gezamenlijk doen. En verhand gelukkig nu het Hoes voor Limburgs, dat op initiatief van Rood voor Limburgs en Veldeke ontstangen is. En dus er zijn wel een aantal initiatieven die ervoor moeten zorgen dat Limburgs zijn plek held of beter gezaad weer uitbreidt.
0: Ja, je hebt een soort van feestmandje achter de rug. Hè. Je ziet al met een tournee begonnen, een paar weken truc. Wie is dat allemaal gegaan?
1: Dat is prima gegaan, Veldeke op paard. Ja. Verhand 10 plekken van de 10 kringen die verhand gaan voor Agudor. En we houden eigenlijk vooral wel goed weer. Dus wat dat betreft, dat wordt een voorteken voor de dag van het jubileum aan zich. Dus voor vandaag.
0: Het is vandaag ontzettend warm. Ja, precies. Ja.
1: Ja. En maar de tour is heel goed verlopen. En los dus aan de publieke belangstelling. Ja, dat hij nog wat ruimer morgen zie je. Maar over het algemeen zijn we vooral zeer tevreden. En het is zelfs zo goed verlopen dat we erover denken om dit soort van activiteiten ook in de toekomst te continueren.
0: Oké, want op paard gewoon, dat werkt wel. Aandacht volgen door op paard te
1: gewoon, dat werkt. Gewoon de samenleving in de openbare ruimte en door Limburgs presenteren.
0: Ja, en je hebt een laureaat of mensen van de kring, heb je ook onderscheiden in feite, hè?
1: Ja, in elke kring is iemand onderscheiden met de jubileumpenning. Al 10 van die penningen door Leo Disch in Bons gegoten en die mensen die hem handkrijgen, die worden zeer vereerd. Ja. Het is ook een hele mooie penning.
0: Ja, en je hoopt dat je over een paar jaar gaat jongere mensen er een penning in geven, toch?
1: Nee, dat is zo. Ja. We handen overigens in het bestuur. Hand voor een aantal jongere mensen. Dus wat dat betreft,
0: Wat is jonger?
1: De toekomst van het bestuur of welke er goed doet.
0: Wat is jonger in uw beleving?
1: Nou, rond de 30.
0: Oh, dat zijn jonge mensen. Ja, precies. Ja. Dus de toekomst. Ja. Want er blijft werk in de winkel. Hè. Dus daarom ook vandaag het feest. Met een serieuzer tintje zo meteen.
1: Serieuzer tintje en vanmiddag gaan we echt feesten.
0: Ja, Zoemertijn, ik heb gisteren even geloesterd bij een collega mij zo. Gijsbel gaat opmerkelijk vandaag in het symposium door een gesprek over de Limburgse taal, die vrij uniek is, heb ik begrepen.
1: Ja, nou, dat gaat om een onderzoek naar de Limburgse toon dat we zelf willen opstarten. En vaak is het zo, zeker voor de dialecten vanaf Midden-Limburg verder Noord-Zuiden, dat de toon de betekenis van het woord bepaalt.
0: Ja, ja.
1: En we werden ook wel eens een keer de Chinezen van Nederland genoemd, want blijkbaar is het in bijvoorbeeld Mandarijn ook. Dat zijn geloof ik 5 talen in de wereld hoe dat het geval is. En dat is op zich vrij uniek. En dat heet vanochtend een voormalig hoogleraar gaat dat even vertellen en dat gaat ook onderzoek daarna doen.
0: Oké. Is dat verder en ook toegankelijk vanmorgen of is dat pas vanmiddag als het virus wordt gevierd, zeg maar?
1: En overmorgen werd er dus aan de kant besteed.
0: Ja, maar mogen mensen er ook gewoon komen loesteren en kijken?
1: Nee, iedereen mag komen.
0: Is gratis binnen,
1: iedereen mag komen.
0: Ja, dus bij Toneermershoes het Toneermers Theater in Zittert.
1: Ja.
0: En vanmiddag, heel kort, de feestelijke, wat staat er op het programma vanmiddag?
1: Nou, overhand vanmiddag tussen een programma dat overigens gepresenteerd werd door Henk Hover. Is niet onbekend natuurlijk.
0: Ja, nee, zeker niet. Ja, ja,
1: ja. Ja, ook vanochtend is Henk moderator. En overhand vanmiddag in Limbo, Lottie Boermans, Guido Staps, Ton Engels, Raymond Clement, opgevuld. Dus ja, dat is een heel gevarieerd programma met muziek en gesproken woord.
0: Nou, dankjewel, Rijf Geloot. Een schoene jubileumdag gewenst met het Veldig.
1: Dankjewel.
0: En op naar de 200, zullen we zeggen. Hè?
1: Ja, dat gaan we doen. Dankjewel.
0: Oké, dankjewel. En eindelijk is die vanmiddag optreedt. Kum de Kapel, daar stond Ton Engels en de heer Advies van de Veldige, Kalterplat.
2: Welkom weekend.

0: Lola Young en Messi.
1: Plannen voor het weekend? Laat het weten via de L1-app.
0: Ja, wat ben je doen vandaag? Of wat ga je doen vandaag nog? En wat ga je doen morgen? En wat ga je doen op Pinkstermanje? Laat het weten via de L1-app. En misschien ga je ze wel uilen ringen. Al is die kans op natuurlijk heel erg klein. Dat gebeurt wel in Neer. Want daar keren ze jaarlijks terug naar de biologische boerderij van Joep van der Boel uit Neer. Twee kerkuilen die het door Schieber zo goed vingen dat ze geen andere bed en breakfast zeuken. En vandaag is speciaal, want deze uilen werden geringd. Oftewel, ze werden net geringd. En ik spreek erom met Joep van der Boel. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. En ik heb begrepen, hij is net de uiltjes in Eng, hè? De oele.
2: Ja, ik heb even daar goed Eng moeten geven, zeg maar. Okay. De twee steenuiltjes in Eng.
0: Oh, steenuiltjes. Niet alleen de kerkuilen is dit dan?
2: Nee, we hebben dit jaar zowel kerkuilen als steenuilen. Dus ja. Dat is 50 meter goed heen.
0: Oké, en waarom komen die nog dicht toe, Joep?
2: Ja, waarschijnlijk omdat hij genoeg tevreden is, om het goed te zeggen.
0: Genoeg muus is rondrennen. Want even, er is een biologische boerderij, hè?
2: Ja, klopt. Ja. Tuinderie.
0: Ja, sorry. Verschil tussen boerderij en tuinderie, even voor de mensen die het niet weten.
2: Ja, een boerderie en bierstren. Ja, okay. We hebben wel kerkuilen. Ja. Dus misschien moeten we de naam verwijzigen. Ja, ja.
0: En waarom moet dat ringen gebeuren, Joep?
2: Nou, dat is eigenlijk om de stand te monitoren, zeg maar. Om te zien wie of dat er minder, of dat er meer weer, of dat het stabiel is. Of, ja, dat die in de kerkuulenwerkgroep, of in de ulenwerkgroep, kunnen we zeggen, Ludal.
0: Ja.
2: En allemaal vrijwilligers die dat doen. En die monitoren dat. En die hebben verschillende adressen. Daar hangen kasten, dus van kerkuulen, en van steenuulen, en van bosuulen, en zelfs oe.
0: Ja, en die werken geringd. En door mensen kunnen ze dan in de gaten weer gooien dan wat ze doen? Of wie mag dat zeggen?
2: Nou ja, goed, die werden opgemeten. Dus werd gekeken of een mannetje een vrouwtje heeft. Er werden vleugels weer opgemeten. Dan keken we auto te zien. En gewogen. En een aantal opgeschreven. En iedere uur heeft een identiek nummer, om het te zeggen. Ja. Het heeft een eigen nummer. Gewoon als uur, bijvoorbeeld, ja, je laat ongenoten kunt. Of je werd ergens langs gevonden, of wat ook. Ja, dan kent ze zien hoe het terechtgekomen. Wie is er gevlogen? Ja.
0: Dan kent ze achterkant dan.
2: Waarom dat ze geringd werden.
0: Ja. Zien ze allemaal al geringd, die ze hijs? Ja. Of hees? Ja, zien ze allemaal geringd? Ja. Het is allemaal gebeurd?
2: Bij vier kerkuulkuikens en drie tenuilkens.
0: In totaal 8 uulen zien geringd. Opmerkelijk daarvoor, of is dat veel? Of is dat,
2: nee, dat is heel gemiddeld. Want bij de kerkuul, hij zelf 8 eieren gelacht. Dat is echt gevuld, dat was voor het ook een record. Maar 8 uurtjes groot brengen, dat is weinig genoeg voor een uur. Nee. Dat is echt te veel.
0: Ja, gooit er ook eigenlijk dan uit het nest dan? Wie zien die ook zo
2: net met die kerkuulen die beginnen te broeien bij het eerste ei al. Dus het is een beetje zo'n Dalton-familie, zeg maar. Wat van groot naar klein. En het is wel zo. Als er een echt te weinig muur toe is, dan kan het geen. Dat de oudste kuiken, zeg maar, dat de het jongste er goed gooit. Of opgret.
0: Of
2: die in die spreen.
0: Cannibalisme gewoon bij de uilen.
2: Ja. Ja. Ja, precies.
0: Ja, en dat moest ze maar laten gebeuren, want dat is de natuur, hebben we het gezegd.
2: Ja, dat is de natuur.
0: Ik kan me wel voorstellen dat ze denken van, dat moeten we eigenlijk niet laten gebeuren. Het wel, maar,
2: dat is een minpelijke gedachte. Meestal is het wel rijden achter. Hè. Dus, er gebeurt niks vanzelf, om het te zeggen, op uur. Ja. Dus het meestal zit er altijd een rij achter.
0: Oké. Okay. We praten erover op de radio, maar ik ken me, volgens mij is er ook een website waar mensen op kunnen kieken met de uiligheid, hè?
2: Ja, maar op een gegeven moment, degene die ons de beveiligingscamera's opgehangen, die zegt, dat stelt niks voor, dan hangen we dicht zo in de kamer in de kast. En toen hebben we de ogen een camera in de kast opgehangen. Ja. En we hebben een webstream bij ons op de website.
0: Ja.
2: Dan kun je weer een video per dag in die uilen in de gaten gooien. En dat is op zich wel leuk. En dan zie ik hem te zien wie die muis opvreten. En vooral ook spannen en peuren. Als er vijer gelacht is. Dan zeg ik dat ik er een anger heb op kantoor en een aquarium. Dus we hebben een uilenkast.
0: Maar dan kan ze ook dus zien als ze elkaar om een vreten te zien.
2: Goed, in theorie is het dat dan.
0: Maar ik heb het al gezegd, toen ben je in de biologische tuinderij. Ik kan me voorstellen dat die zich toch heel goed, dat die zich toch goed prettig voelen, want er is veel te halen.
2: Ja, dat zeker. Ik ben niet Nee, niet ook. De teen loopt nog in de linkerhand.
0: Oh, oké. Okay. Niet de nek breken dan, hè? Nee.
2: Ja. Nee, dat is Timmy. Even een uur aan te kijken.
0: Oké, okay, ja, ja, ja.
2: Nee, ja, goed. We hebben een heel gevarieerd bouwplan. Dus wij telen ook granen en gras klaver bijvoorbeeld. En ja, onze telen zijn niet allemaal mega groot. Dus dan hebben we heel veel akkerranden en nummer op. En dus er is heel veel variatie in het... In het landschap. En ja, goed, dat breng je ook met dat je dan een betere stand zit met... Ja, voor de angerbiesten, om het zo maar te zeggen. Gewoon omdat de biotoop kan verbeteren.
0: Ja, precies.
2: En dat is, ik denk dat dit wel een bewijs is. Voor een groot gedeelte wel in orde is, moet ik zo zeggen.
0: Het huurt toch wel een beetje bij die gedachte van die biologische tuinderij. Hè? De natuur moet ze die gang kennen gewoon, hè?
2: Precies. Ik mij dat altijd geïnteresseerd, maar ik heb het altijd, ik vind het heel chique van je.
0: Ja, ja.
2: En ja, goed. Voor mij is dat een beetje de hobby en de ontspanning, om het toe maar te zeggen.
0: Ja.
2: Ik hang er gewoon voetballen en
0: doe wel als ik daarmee bezig.
2: Ja, leuk.
0: Komen ze volgend jaar allemaal terug, denk ze?
2: Ik hoop het.
0: Ja, ja.
2: Dus niks is zeker. Kijk, als dat... Als een hele strenge winterstream met een dikke pak sneeuw, dan kan hier de Jos van den Broek, het ringen, zeg maar. Ja, die vertelt net ook, als er een dik pak sneeuw komt, dan kan het ook allemaal zijn dat een kwart van de populatie in een paar weken die weg is, omdat die gewoon geen muus meer kunnen vangen. Die huren de muus dan niet meer.
0: Nee. Nou goed, dan moesten ze sneeuw vrijmaken met een, dat ze de sneeuwruimen maar geen broeken op de tuinerij.
2: Ja. Okay. Ja, precies.
0: Dankjewel. Ja, dankjewel Joep. En uiteindelijk keer, waar kennen de mensen, noem even de website, waar mensen kunnen volgen?
2: Ja, www.dewaag.nl.
0: Ja,
2: en de Waag, dat is met AU.
0: Ja, waag maar dan in het platte Waag, AU.
2: Ja, Waag.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Dankjewel Joep en sterkte met de opvoeding, hè?
2: Ja, klinkt goed.
0: Dank je.
2: Hoi.
1: L1. Welkom weekend.

0: Fleming en zij wil mee.
1: Plannen voor het weekend?
0: Ja, ik heb verschillende reacties binnengekregen wat je gaat doen van het weekend. Onder meer van Jarka Teunsen, die ziet lekker rustig aandoen. In de sunken zitten, vanochtend lekker gedoucht en ik heb de was aangezet. En straks naar de camping lekker fly eten en een bekse koffie drinken door een Grubbevorst. En natuurlijk een ijsje van Klevers. Ja, dat mogen ik niet zeggen, maar goed, de naam is nou gevallen. Een hele fijne dag gewenst Jarka Teunsen was dat. En dan heeft Alex Feiten ook gereageerd. Hij ziet ik gewoon lekker onder het tropische temperaturen Noord-Griek eten, samen met 5 goede vrienden, begonnen dan het leven vieren. Ze hebben me bijgestoomd wie ik ernstig ziek was vanwege kanker. Nog 3 onderzoeken en dan ben ik schoen verklaard. En het gaat ontzettend goed. Dat is heel fijn om te lezen, Alex. En de rest, siëste hoor je met het schoenen en het warme weer. Mismergen en groetjes van Alex. Dankjewel, Alex. En groetjes terug en geniet van deze dag. En zometeen, kom even kijken naar wie het tijd met de herfst aan de band. Want gisteren hebben ze een nieuw album gepresenteerd.

0: to see me through. Zij wil mij van Fleming en Door No, You've Got The Love van The Source en van Candy Staten. En ik kreeg nog een appje binnen van Corné Huidmakers. Die schreef wat we gaan doen. Vanavond heb ik verjaardag van een kameraad voor mij. Het thema is vastelovend. Nou, dat zal vast feestelijk weer. En feest was er gisteren ook wel voor de Herfsthanenband. Want nog een maandje en er stond ze Pinkpop, de Herfsthanenband. En 3 weken geleden toen hebben ze hun nieuwe single gepresenteerd, Moeie Mens. En gisteren is hun nieuwe album ook uitgekomen, Samen Wordt Het Goed. En hoe die met verbreed boot met William Dalemans. Hij is van de herfstaande band. William, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, je bent onderweg of tuurig?
1: Ja, ik zit inderdaad in de auto, dat klopt, ja.
0: Oké. Okay. Je hebt een album gemaakt, Samen Wordt Het Goed. Hoe spannend is het een nieuw album moeten brengen?
1: Nou, het is natuurlijk ons debuutalbum, dus dat is sowieso spannend.
0: Ja.
1: Maar het is natuurlijk altijd leuk om onze nieuwe muziek te delen. Dus ik vind het heel leuk dat het al meteen al dan 9 stuks zijn, zeg maar. Of ja, 6 nieuwe liedjes en 3 die al bestonden, die al online stonden. En dat is natuurlijk superleuk. Dus ja, we zijn heel benieuwd om ons nieuwe sound naar boete te brengen, zeg maar.
0: Ja, want nou, ook nieuwe sound zelf. Want nou kiezen mensen nog kunnen reageren. Hè? Want jij hebt eerst alles samen gedaan, alles bijgegooid en nou ga je het in de boete. Ik heb het in To The Open.
1: Ja, precies. En daar hebben we heel lang aan gewerkt. En heel veel plezier aan gehad. En we zijn heel erg bezig geweest met het imago van de band. Om wat meer van de vastelovend stempel af te gaan. En wat meer een popdialectband te weren. En ik hoop dat het album door die gaat bijdragen eigenlijk.
0: Ja. Maar het is een lastige keuze. Want als ze een fatsoenlijk, ja goed, vastelovend liedjes. Dan is er meer podiavuur dan voor wat jij nou hebt gekozen, hè?
1: Ja, klopt. Maar ik denk wel dat ze alsnog deze liedjes wel met de vastelovend ook kunt spelen.
0: Oké.
1: Maar dan moest het gewoon omdraaien, denk ik. Dus dan wil ze gezien als een popdialect band die ook met vastelovend veel kent spelen. Net zoals een Lex Uiting bijvoorbeeld.
0: Ja, precies.
1: En dan willen we eigenlijk eertrekken, maar dan vooral met de eigen liedjes. Ja. En nu spelen we met vastelovend vooral medleys. En dat proberen we een beetje naartoe te trekken.
0: Ja, en je hebt dus een crossover van vastelovend liedjes en popmuziek. Maar noem ze net een Lex Uiting. Heb je meerdere voorbeelden die dat paard bewandelen, zeg maar?
1: Ja, ik denk dat Lex wel het grote, ja niet het grote voorbeeld is, maar wel dat ze daaraan kunt horen dat ook een beetje hetzelfde steltje is.
0: Ja.
1: Kijk, Frans Polis wil ook natuurlijk met de vastelovend geluisterd, maar is niet per se vastelovend.
0: Nee.
1: Dus ik denk dat dat wel twee voorbeelden zijn die wat ons betreft heel belangrijk zijn.
0: Okay.
1: Maar het is het blijft lastig. Wat is nu vastelovend en wat niet? Hè? Ja, dat is een beetje de niet voor we inzetten natuurlijk.
0: Ach, dat schuift een beetje meer. Hè? Dat schuift een beetje naar links en rechts. Vastelovend muziek.
1: Precies. Ja.
0: Je hoeft niet altijd meer een meske of een wals te zien natuurlijk. Hè?
1: Precies. Maar dat is de lastige eraan, denk ik.
0: Ja, precies. Je ziet afkomstig in Meisje uit Venlo, maar ook Zevenum en Heerlen. Daar wist ik zelf afkomstig van. Wie lastig is om dat, die cultuur, om dat te mengen onderling?
1: Als het hebt over de vastelovend wel lastig.
0: Ja.
1: Je bent natuurlijk gewend met vastelovend om dan een Novena toe te trekken. En dat is heel anders dan een Heerlen of een Zevenum of een Maastricht.
0: Ja.
1: Maar we zijn nog wel zo gewend om het vastelovend gedeelte te vieren in Venlo. Dat we daar heel erg op gefocust zijn, zeg maar. Mm. En als je ziet, cultuur als in dialectmuziek trekken gewoon heel erg naar het Venlose toe. Puur ook omdat het dialect zich daartoe leent.
0: Ja, ja. Oh, de gezang is een serum, hè? Zevenum, Tim?
1: Precies, ja. Ik heb het serum, ja. Maar hij is wel geboren in Venlo. Oh, dus merkt wel dat het allemaal naar het Venlose toetrekt.
0: Ja.
1: En we vinden het Venlose ook wel het mooiste om in te schrijven, ook qua dialect.
0: Ja.
1: En dat proberen we wel een beetje naartoe te trekken qua cultuur, zeg maar ook.
0: Je hebt het Nederlijn gedaan, het schrijven. Want doe eens een van de schrijvers, maar die is ook hulp ingeroepen, hè? Wim werkt allemaal met.
1: Ja, klopt. Nou, we hebben het samen gemaakt met de producer Jérôme Lenders.
0: Oh ja.
1: En die deed ook wat LVK-dingetjes en zo. Maar die is heel erg met ons bezig, al een langere tijd.
0: Mm-hmm.
1: We werken al heel lang samen met Jérôme, dus dat is heel leuk. En voor de rest hebben we Frans Pollock zit een beetje met geholpen met een paar teksten. Bas Keltjes zit eindliedje geschreven.
0: Goed geschreven, LVK, ja.
1: Ja, precies. Dus we zijn wel met veel jullie aan de gang geweest. En we zijn heel blij met dat ze ons wilden helpen.
0: Okay. Over maandje Pinkpop. Wat is spannender? Een album moet brengen of op Pinkpop staan?
1: Nou, ik denk dat het album moet brengen Stap Einders en dat dat op dit moment heel spannend is. Ja. En de hoop dat ze het leuk vinden en dat ze dus naar Pinkpop komen kieken. Dat is een beetje de volgorde, okay, denk ik. Ja, ja. Maar we zijn wel heel benieuwd wie het wilt ontvangen en wat ze ervan gaan vinden. En we hopen dat het op Pinkpop ook groot binnen gaat komen. En dat het ons verder gaat brengen dan dat we de Pinkpop als springplank kunnen gebruiken. Maar we zitten langzaam wel in de spanning van Pinkpop. Dat maakt het gemakkelijk.
0: Ja, begin al een beetje te kriebelen. Wat is het ultieme doel van de herfstaande band?
1: Het ultieme doel is, denk ik, het begrip krijgen wat Rowan Hess op dit moment heet, zeg maar. En dat hebben we altijd uitgesproken naar elkaar. Maar dan gewoon in de popdialect zien en wat verder Nederland in trekken, ook qua bekendheid. Maar dat we wel gewoon gegrond stonden als de popdialectband van Limburg, zeg maar. Daar willen we wel geen naartoe. En dan zijn we hard voor aan het werken. Ja. En we hopen dat ooit kan gebeuren.
0: Best goed gegrepen dingen gedaan. Maar goed, je zit nog jong. Het kan zomaar gebeuren.
1: En het is vooral ook een droom, laat ik het zo zeggen.
0: Ja,
1: en het doel erin is dat we er zo hard mogelijk aan proberen te trekken. Om dat waarheid te maken. Maar dat is natuurlijk altijd een droom.
0: Ja, langzaamaan dat je die droom een klein beetje steeds meer uitkomen. Over Mind the Pinkpop. Het album is sinds gisteren gereleased. Kennen mensen het vinger of kennen ze het kopen als LP nog wie vroeger? Of heb je puur online?
1: Dat zou ik wel heel graag willen. Maar dat is er nu niet van gekomen helaas. Okay. Maar het is dus nu alleen online. Maar ik zou het wel bij een volgende stap een keer op vinyl brengen. Ja. Maar tot nu toe helaas alleen online.
0: Oké. Okay. Nou goed, het is wel nog te beloesteren online. En ook natuurlijk via LN Radio. En gebracht Babeke Truc, deze single route. En er is ook de vinger ding op dat album. Dit is mooie minst van de herfst aan de bank. Dankjewel Willem en Rie voorzichtig. Hè.
1: Geen gedoe, dankjewel.
0: Oké, okay. Hoi.
2: L1. Welkom weekend.

0: Een prachtig liedje van de herfstaande band Moeiemins te vinden op haar album Samen Wilt Het Goed. Dit was Welkom Weekend voor vandaag Pinksterzaterdag 23 mei. Zometeen zin in zaterdag.
1: Luister L1 altijd en overal via de gratis L1-app.
2: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
3: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
4: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
5: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
6: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
8: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
9: De nieuwe Volvo EX60. Uitgerust met de nieuwste veiligheidsfuncties. Een actieradius tot 810 kilometer en tot 340 kilometer binnen 10 minuten laden. Bestel uw Volvo EX60 nu bij Henk Scholten.
10: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
11: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
12: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
9: Henk Scholten Volvo. Opmerkelijk zorgeloos. In Geleen, Heerle en Maastricht.
13: Kom naar Budgetplant, de grootste keuze in tuin- en kamerplanten en buitenpotterie van Nederland. Topkwaliteit voor scherpe prijzen. Budgetplant XL, 15.000 vierkante meter bomen, palmen, olijven en solitaire uit heel Europa. En eigen kwekerij. Budgetplant, elke dag open. Budgetplant.nl.
14: Een jaar lang naar Gaia Zoo? Koop nu een jaarkaart met €10 korting en bezoek ieder seizoen de mooiste dierentuin van Nederland. Ga naar gaiazoo.nl.
15: Haal de lente in huis. Met de lentevoordeelbox van Rousseau Chocolade. Al het lekkers in één voordeelbox. 600 gram pindarotjes, heerlijke truffels en nog veel meer. Nu geen €15,95, maar €12,95. Maak van het voorjaar iets bijzonders.
16: Met Rousseau Chocolade.
1: Dit is L1 met het nieuws van 11 uur.
17: Siri Dijkers met het NOS Journaal. Er zouden vandaag 2 opvanglocaties bij moeten komen om mensen op te vangen waarvoor geen plek meer is in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat zegt de burgemeester van Stadskanaal in het Dagblad van het Noorden. De buurgemeente ving vannacht voor de 2e keer mensen op die anders buiten hadden moeten slapen. De burgemeester ging daar alleen mee akkoord, onder de toezegging dat er vandaag 2 nieuwe locaties worden geopend. Waar is nog niet bekendgemaakt. In Amsterdam is iemand om het leven gekomen bij een grote brand in een woning. Die brak vanochtend vroeg uit in een wijk in het oosten van de stad. Er kwam veel rook bij vrij. Bewoners van omliggende woningen moesten vanwege de vlammen hun huis uit. Het dodelijke slachtoffer is de bewoner van het pand waar de brand uitbrak. De oorzaak is nog niet duidelijk. In Libanon zijn zeker 10 mensen omgekomen door luchtaanvallen van Israël. Onder hen zijn 6 ambulancemedewerkers, zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. De aanvallen waren in de buurt van de stad Tyrus in het zuiden van Libanon. Sinds vorige maand is er eigenlijk een staakt het vuren in Libanon, maar toch voert Israël regelmatig aanvallen uit. Het leger zegt alleen doelen van Hezbollah aan te vallen, maar in de praktijk worden ook veel burgers geraakt. Libanon noemt de aanvallen een schending van het internationaal recht. De Amerikaanse rapper Rob Bass is overleden. Hij was eind jaren 80 een van de eerste rappers die ook bij het grote publiek doorbrak. Bass maakte samen met zijn jeugdvriend DJ Easy Rock nummers als It Takes Two en Get on the Dance Floor. Rob Bass overleed aan de gevolgen van kanker. Hij was 59 jaar. Het weer, het is een zomerse dag met veel zon en 25 tot 29 graden vanmiddag. In het zuiden is het mogelijk lokaal nog iets warmer dan dat. Vanmiddag trekken wel weer wat wolken over en dan koelt het ook wat af door een sterke wind van zee. Morgen is opnieuw zonnig en warm, dan wordt het 22 tot 27 graden.
18: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
19: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
20: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
21: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
22: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
23: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
24: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
25: Allsafe geeft ruimte.
26: True Lease met Grenke.
27: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
28: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
27: Precies wat we nodig hadden.
28: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
29: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
28: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
30: Ouder worden, hoe kijk jij daarnaar? In de tentoonstelling Grijs Art on Aging richten 25 internationale kunstenaars hun blik op ouderdom. Hier maken vooroordelen plaats voor nieuwe perspectieven. Grijs Art on Aging, nu in Museum van Bommel van Dam.
31: Geniet van het voorjaar bij Tuincentrum Schmitz & Daniels. Samen Nederlands grootste huis- en tuinbeleving. Ontdek de mooiste tuinplanten, trendy tuinmeubels en leuke woonaccessoires. Bezoek snel de Tuinboulevard van Limburg. Hop hop, naar Vlodrop.
32: Radio luisteren? Dat wil je natuurlijk in de beste kwaliteit en met de beste ontvangst. Daarom kies je voor een Zendjin. www.zendjin.eu.
31: Kom naar Tuinboulevard Limburg. Hop hop, naar Vlodrop.
32: Zendjin.
33: Zendjin.
32: World Class Radios.
34: Met al meer dan 30 jaar ervaring in de keukenbranche weet Tinnemans Keukens precies wat er allemaal komt kijken bij de aanschaf van een nieuwe keuken.

0: Merken tegen de beste prijs bij XXX Loots. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loots, Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
1: Heerlijk, hè? Dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
2: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Pluim Interieurs in Meijl geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
1: 20% korting?
2: Ja, ook bij Pluim in Meijl.

Overdaad, goed smeren, dat is geen overbodige luxe, mocht je vandaag horizontaal in je tuin gaan liggen. Trouwens, over dat smeren, daar praten we vanmiddag ook nog over bij, later hier straks. Want ja, altijd de vraag die er dan toch een beetje mee gemoeid is, waarom zou ik me nou moeten insmeren? En trouwens gaan we het hier straks ook hebben over een heuse kampioen. Een kampioen niet op het vlak van atletiek, voetbal of pingpong of zo. Nee, op het gebied van voorlezen.

0: Hadden het over de liefde volgens mij natuurlijk ook wel, hè? En in ieder geval over body language. Trouwens, wat betreft dezezelfde Merel Koopman, beter bekend als Blackbird. Gisteren is haar nieuwe plaat uitgekomen. Dat nieuwe album, dat heet Do You Read Me? En in dansbare door de jaren 80 geïnspireerde liedjes doet ze verslag van haar struggles op het gebied van de liefde. En is ook eerlijker dan ooit, zo zegt ze zelf. Het moet eruit. Het was nogal een zoektocht. Of ze dan nu uiteindelijk de liefde heeft gevonden, dat durf ik niet te zeggen. En ja, dan moet ik zelf nog even dat album voor gaan luisteren. Hier staat nu even heel iemand anders centraal. Wat het er nog even over? Een heuse kampioen staat hier centraal. Een kampioen die werd verkozen uit zo'n 300.000 leerlingen uit groep 7 en 8 van bijna 4.000 scholen vanuit heel Nederland. Al die leerlingen deden mee aan de nationale voorleeswedstrijd. En uiteindelijk ging Daan Baten, komt uit Maastricht met de titel voorleeskampioen aan de haal. Afgelopen week werd die titel in Utrecht gewonnen. En afgelopen week moest Daan ook wel weer gewoon naar school. Ja, had ik wel eigenlijk wel een dagje vrij verdiend, vond ik toch, hoor. Maar op school, daar wilden ze dan ook alweer alles van hem horen, hoe dat nou was gegaan. En vooral hoe dan de beste voorlezer van Nederland klinkt.
1: Wat zullen we doen als ze binnenkomt? Vroeg de juf. Dan zingen we. Lang zal ze leven, stelde Franklin voor. Ja, ik ben gewoon ook heel trots op wat ik gepresteerd heb. En ik vind het ook wel leuk dat ik het kan. En niet iedereen kan zeggen dat ik de beste voorlezer van Nederland ben. Maar jij gaat niet dood, hè? Werd het ineens helemaal stil. Je moet ook een beetje een goede intonatie hebben. Je vertelt het meer dan dat je het leest. Je moet natuurlijk wel... Ja, je leest het wel voor. Dus je moet ook lezen en niet de hele tijd aankijken. Maar het is ook vertellen. En als je dat met goede intonatie doet, dan kan je iemand helemaal meeslepen. En dat is gelukt bij mij. Wat er ook gebeurde, die stomme leukemie zou hem niet klein krijgen.
0: En natuurlijk een welverdiend applaus voor diezelfde Daan. Ik denk dat hij nog lang niet is uitgelezen en dat hij nogal eens wordt gevraagd om te komen voorlezen.

op die heerlijke zonnebegoten zaterdagochtend. Het belooft lekker warm te worden. Dus mocht je een tripje richting het buitenzwembad misschien wel hebben gepland. Ja, misschien wel voor de eerste keer dit jaar. Hartstikke terecht. Dat is genieten geblazen daar, denk ik. Hier trouwens zometeen, ja, geen buitenzwembad staat hier op de routeplanner. We duiken zometeen even de schoolbanken in. Want terwijl dat heel veel mensen van een prinsheerlijk weekendje lekker vrij genieten, zijn er waarschijnlijk binnen die schoolgebouwen toch heel wat mensen bezig met het nakijken van de examens. Ja, dat moet toch ook gebeuren, want die leerlingen die hebben toch wel een taak volbracht de afgelopen tijd. De meeste examens zijn al voorbij. En nu is het dan de beurt aan de leraren. Hoe dat precies gaat, dat hoor je zo meteen. Zin in zaterdag.

0: Daar kun je veel van Henk zeggen. Maar je dingen zeker, het is een hartstikke lollige vent. En dat wordt hier nog maar eens benadrukt door Ronezen.
1: Zin in zaterdag.
2: L1.
0: Zeker te weten zin in zaterdag. Tenminste, als het een heerlijke barbecue zaterdag is. Of lig je lekker lang uit in de tuin, in het gras of zo. Misschien minder zin in de zaterdag, aangezien dat het een werkzaterdag is. En ja, we mogen wel een beetje compassie hebben met één specifieke groep. Want de eindexamens die zitten er voor sommige leerlingen, of de meeste leerlingen zelfs wel, al op. Maar ja, het werk voor de docenten begint dan pas daarna natuurlijk. Moeten alles corrigeren. Dus ik denk dat er nu, as we speak, een paar zwetende docenten met het rode pennetje aan de gang zijn. En dan is een beetje, ja, verdrietig naar buiten kijken. Van, oh, had ik ook maar in de zon kunnen gaan liggen. Alhoewel, je kunt ook corrigeren en nakijken in de zon. Hè. Dat moet allemaal goed en zorgvuldig gebeuren, dat nakijken. Daar hangt nogal wat vanaf natuurlijk. We hoorden even van Koos Frans. Hij is docent Nederlands aan het Venloze College Den Ulster. En hij heeft het examen eerst zelf even gemaakt.
3: Ik maak het elk jaar. Voordat ik het ga nakijken, ga ik het eerst zelf maken. Om te kijken hoe het is opgebouwd.
4: Ja. Hoe lang ben je ermee bezig? Want ze zeggen wel eens, oh fijn, als examenklas, dan heb je daarna al een beetje vervroegd vakantie. Is dat zo?
3: Ja, was het maar zo. Het examen Nederlands wordt vaak gezien als het meest arbeidsintensieve examen om na te kijken. Ik kijk het altijd in meerdere rondes na. En ik denk dat ik... ik moet wel uitgaan van de minimaal een uur per leerling meestal.
0: Ja, kun je nagaan. Dat zijn heel wat leerlingen. Dus daar is hij nog wel even mee bezig. Tegelijkertijd wacht hem wel nog een leuke taak, zal ik te denken. Want hij mag waarschijnlijk ook gaan bellen en vertellen of de leerlingen dan geslaagd zijn. Hopelijk kan hij dat de meeste leerlingen wel meedelen. Ik heb het even op zitten zoeken. Begin juni moeten die welbekende telefoontjes dan allemaal gepleegd worden.

0: En dan dat dingetje nog. Van de Jonas Brothers natuurlijk. Only Human. Ondertussen wat betreft de muziek reizen we even af naar één specifieke plek in Limburg. Binnen het stadje van Lol en Plezier. Een kroeg hoe het nog alles live opnames plaatsvonden. Dan heb ik het natuurlijk over de Gouden Tijger. Of het klikt het zo te denken. Waarschijnlijk in Venlo noemen ze het de Golden Tijger. Of zoals de Jamien Venloos is, sneert echt op niveau van jullie bekende uur. In ieder geval één groep die er ooit heeft gestangen. Dat worden de mensenkinder. En ze zongen het over. De moeie dame.
1: Dit is L1.

0: Luister L1 altijd en overal via de gratis L1-app.
1: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
2: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
3: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
4: Wat een goed plan.
3: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
4: Of Florence en de ruïnes van Pompeji?
3: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
5: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
7: Nou, ik merk dat opdrachtgevers een CFO meteen willen ontslaan bij verdenking van fraude. Hofman doet eerst onafhankelijk financieel onderzoek. Maatregelen neem je op basis van feiten.
8: Je wil je mensen vertrouwen, maar ook uw organisatie is fraudegevoelig. Wij helpen het te voorkomen of onderzoeken het. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
9: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
10: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
11: Hans, alleen de prijs is anders.
8: Fraude? Hofman helpt het te voorkomen of onderzoekt het.
12: Wow, pas op hoor. Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
13: Nu al zin in zaterdag.
12: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
14: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Hoeimakers, Badkamers en Tegels in Oostrum.
15: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij VitaPro niet vergeten. VitaPro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
16: Wilt stiekem bal met impact en plezier? Vol verhalen, warmte en teamwork? Bij Sevagram zorg ze voor ouderen en maak ze het verschil. Kijk op werkenbijsevagram.nl. Zorg begint bij dich.
15: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
17: Langer buiten genieten in je eigen tuin? Dat doe je met Eurohandel Heerlen. De specialist in veranda's en overkappingen. Ontdek onze 40.000 vierkante meter showtuin in Heerlen.
18: Merken tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loets Pallen in Wurselen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loets Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
17: Veranda's, bestrating en tuinhuizen. Ontdek het bij Eurohandel Heerlen.
0: Dit is L1 met het nieuws van 12 uur.
19: Jorien Bouwman met het NOS Journaal. Klimaatboegbeeld Marjan Minnesma is overleden. Ze was bekend van haar stichting Urgenda, waarmee ze streed voor duurzaamheid. In 2015 werd ze wereldnieuws toen ze een rechtszaak tegen de Nederlandse staat won, waarin ze een ambitieuzer klimaatbeleid eiste. Minnesma werd zo een van de meest invloedrijke stemmen op het gebied van klimaatbeleid en energietransitie en won meerdere prijzen voor haar werk. Marjan Minnesma overleed aan de gevolgen van borstkanker. Ze was 59 jaar. De gemeente Groningen gaat de komende dagen 's nachts asielzoekers opvangen voor wie geen plek is in het volle aanmeldcentrum in Ter Apel. De mensen worden de komende 3 nachten ondergebracht in een congrescentrum. Om hoeveel asielzoekers het gaat is nog niet bekend. Vanochtend schreef het Dagblad van het Noorden dat minister Van der Brink van Asiel de toezegging had gedaan dat er vandaag 2 nieuwe opvanglocaties worden geopend. Waar de andere noodopvang moet komen is nog niet duidelijk. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over de situatie in Ter Apel. De organisatie vindt het onbegrijpelijk dat er nog steeds geen echte oplossing is. In China is de eigenaar opgepakt van de mijn waar gisteravond een gasexplosie plaatsvond. Zeker 90 mensen zijn daarbij omgekomen. Ook zijn honderden mensen naar het ziekenhuis gebracht. Reddingswerkers zoeken in de mijn naar meer slachtoffers. Mogelijk zitten er nog mijnwerkers vast onder de grond. De Democratische Republiek Congo neemt maatregelen om de ebola-uitbraak in te dammen. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Het aantal besmettingen in Congo stijgt nog altijd. De afgelopen dagen kwamen er honderden besmettingen bij. Het weer, een zomerse dag vandaag met veel zon en 25 tot 29 graden. In het zuiden mogelijk lokaal nog iets warmer. Vanmiddag trekken wat wolken over en koelt het wat af door een sterke wind van zee. Morgen is het opnieuw zonnig en warm, 22 tot 27 graden.
20: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
21: Oh, wat betekent dat voor mij?
20: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
21: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
20: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
21: En moet ik verder nog ergens op letten?
20: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
22: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
23: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
24: Oma!
25: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
26: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
23: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
26: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
27: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
28: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
27: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
29: Deze zomer voelt als een feel-good garden party. Met zachte pasteltinten, luchtige jurken en frisse summer vibes. Ontdek de nieuwe elegante zomercollectie bij Berden in de winkel of op berdenfashion.nl.
30: Voor elke keukenwens en elk budget is één.

0: Keukens.nl.
1: De nieuwe zomercollectie. Kom passen, combineren en genieten. Derdenfashion.nl.
2: Merken tegen de beste prijs bij XXX Loots. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loots, Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
3: Ervaar een onvergetelijke muziekbeleving tijdens het Wereldmuziekconcours 2026. Bezoek Best of Brass en European Wind Ensembles. Exclusieve topconcerten van wereldklasse. Tickets wmc.nl.
4: Ik kan niet werken vandaag.
5: Waar heb je last van?
4: Koorts. Oranje koorts.
6: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een De'Longhi Magnifica Plus volautomatische espresso machine voor €479. Mediamarkt.
3: Best of Brass en European Wind Ensembles. Tickets wmc.nl.
7: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan. Hoe word ik beter in mijn vak? Of één die je wakker houdt.
8: Hoe begin ik weer met werken?
7: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum.

Van de mevrouw Kraft zullen we al in de smaak kunnen vallen, denk ik. Of ik zit te denken, Blief bij de Mam van de Janssen Baggerband. Het mogen over moederliefde gewoon natuurlijk. Hè. Mocht je een verzoekje hebben, stuur het zeker even door. Dat mag allemaal via de gratis L1-app. Gewoon eens even verzamelen. En wie weet, je kunt je dan zo meteen verbinden.

0: ging je net al even over de liefde van de moeders.
1: Het Limburgse teerken.
0: Ja, dat deed Jonas Blue en William Sinch. Dan nog even een schepje bovenop. Nou, alleen maar uitsluitend platen van Limburgse makelij. Ik vroeg net welke romantisch verantwoorde parel. Zo, je hebt deze zon over grote zwotterig geer willen huren. Annelies zit... ja, Ruben, je denkt net... ik ben zo verleefd van Bepi Kraft. Nou, die vind ik op zich... die zou ik wel keer willen huren op deze zwotterig. En even kijken, André stuurt nog door. Nou, vanuit Landgraaf, van de schoenplaats van Kelvin Horsch... tot de ochtendzon verdwijnt. Nou, allebei genoteerd. Komen ze...
1: Het Limburgs Geteerke.

De Soulmate, op naam van Edcilia Romley. Meg, natuurlijk ook hier in Limburg steentje aan verbonden. En dat was dan in de vorm van de media, want u komt uit Venlo. Even kijken wat jullie er nog meer voorbij komen door vuur. De rockers van De Boel, Fabrizio, Kelvin Horschut, Landgraaf en natuurlijk mevrouw Beppie Kraft vanuit de provinciale hoofdstad. Trouwens, over die mannen van De Boel gesproken, die rockers uit Geleen. Een gedeelte van die rockers is ook begonnen aan een heuse hardrockband. En de nummers die kennen nogal een uitzonderlijke thematiek. Die nummers die gewoon namelijk deels over de legende van de bokkenrijders. Ja, wie dat precies allemaal in elkaar steekt, dat jullie zo meteen. Maar eerst nog, hey, Jennifer Lopez.

0: lekker even de klok rond hier met 12 to 12 van natuurlijk de hitmachine genaamd Somber.
1: Zin in, zaterdag.
0: Het ging er net al even over, hè. We hadden de jongens van De Wolf in het Limburgs Kateertje zitten vandaag. En die zijn bezig, of een deel van De Wolf is bezig aan een uitzonderlijk muzikaal projectje. Pablo van der Poel, van die succesvolle rockband, die begint namelijk een nieuwe hardrockband, of beter gezegd, is hem al begonnen. Dit najaar gaan ze ook toeren, verschijnt ook een album binnenkort. En de nummers van het nieuwe project die gaan over roversbendes die in onze provincie in de 18e eeuw furoren maakten, wil ik niet zeggen, maar de zaak onveilig maakten. Zo klinkt het beter, denk ik. Genaamd de Bokkenrijders. U zult er nog wel eens van hebben gehoord.
2: Waarom bestaat er geen metalband? In Limburgstalige teksten gaat over de bende van de Bokkenrijders. Ik bedoel, het leent zich perfect voor metal.
3: Want?
2: Ja, ze zijn allemaal gemarteld en de galgangen en überhaupt de hele symboliek van bende die op bokken door de nacht vlucht. En het inwijdingsritueel waarin een afgehakte heind een kelk met bloed vasthield. Ik dacht, ja, dat is niets meer metal dan dat.
0: Het belooft wel wat. Het is kleine muziek voor de tere zieltjes, durf te zeggen. Komende juni dan spullen ze voor het eerst. Dat is dan op een festival in Den Haag. En het najaar zit er een clubtour in de agenda. En ongetwijfeld het ze dan ook Limburg aan doen natuurlijk. Met die hardrockband over de Bokkenrijders.

lekker beetje zwemmen op de zaterdagmiddag. I Won't Let You Down, PhD natuurlijk. Net op de zaterdagmiddag van Alain Dorvuur trouwens. Het Franse vocabulaire even bijspijkeren onder leiding van taalgids Claude. La da da da. Hij had trouwens afgelopen week nog over hem, met het uitbetalen van het vakantiegeld. Welk land nou als populairste vakantiebestemming te boek zit. Dat is absoluut in de top drie vertegenwoordigd. Frankrijk. Verder op nummer 2. Germany, Duitsland, en met stip op eindig altijd, schiet maar, al heel lang, Spanje. Ja, daar hebben we natuurlijk al wel wat platen van, mocht het Spaanse vocabulaire bejucht nog een beetje bijgespijkerd zijn met weer. Die komen waarschijnlijk ook heen nog wel op de zaterdagmiddag voorbij. Nou, echter iets angers, want dit is een van de grootste hits van dit moment, misschien wel een zomerhit. Talk to You, op naam van Another, samen met 54 Ultra. 1.

0: Luister L1 altijd en overal via de gratis L1-app.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
3: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
4: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
6: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
7: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
6: Sorry Bo, het is beauty.
7: Oh ja, en waarom staat er dan boti? Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: Stap in een tijdmachine en ontdek het oudste museum van Nederland. Laat je verwonderen door glinsterende stenen, oeroude fossielen en romantische schilderijen. Kom naar Tijlers Museum in Haarlem.
7: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
8: Elk weekend te zien in Tijlers Museum. De Lorentz-formule. Locatietheater over Hendrik Lorentz. Nobelprijswinnaar en vriend van Einstein. Kijk op tijlersmuseum.nl.
9: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
10: Merken tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loods Pallen in Wurselen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loods Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
11: 21% BTW. Weg ermee. Shop BTW-vrij in het Pinksterweekend. Bij Budget Homestore XXL. Alleen in onze winkels in Horst, Heerlen, Nijmegen en Eindhoven. Budget Homestore XXL. Meubels voor ieder budget.
12: Haal de lente in huis. Met de lentevoordeelbox van Rousseau Chocolade. Al het lekkers in één voordeelbox. 600 gram pindarotjes, heerlijke truffels en nog veel meer. Nu geen 15,95, maar 12,95. Maak van het voorjaar iets bijzonders.
13: Met Rousseau Chocolade.
11: Shop BTW vrij met Pinksteren. In de winkels van Budget Home Store XXL.
0: Dit is L1 met het nieuws van 1 uur.
14: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De gemeente Groningen gaat de komende dagen 's nachts asielzoekers opvangen voor wie geen plek is in het volle aanmeldcentrum in Ter Apel. De mensen worden de komende 3 nachten ondergebracht in een congrescentrum. Om hoeveel asielzoekers het gaat is nog niet bekend. Vanochtend schreef het Dagblad van het Noorden dat minister Van der Brink van Asiel de toezegging had gedaan dat er vandaag 2 nieuwe opvanglocaties worden geopend. Waar de andere noodopvang moet komen is nog niet duidelijk. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over de situatie in Ter Apel. De organisatie vindt het onbegrijpelijk dat er nog steeds geen echte oplossing is. Op een vleeskuikenbedrijf in het Friese Marrum is vogelgriep ontdekt. De ruim 80.000 kuikens op de boerderij worden geruimd. De nieuwe uitbraak is opmerkelijk omdat vogelgriep vooral in de herfst en winter toeslaat als er veel wilde vogels onderweg zijn. Een maand geleden is ook de ophokplicht bijna overal opgeheven. Vorige week was er ook een nieuw geval van vogelgriep. Op een pluimveebedrijf in Biddinghuizen zijn toen 55.000 kippen gedood. Klimaatboegbeeld Marjan Minnesma is overleden. Ze was bekend van haar stichting Urgenda, waarmee ze een rechtszaak over klimaatbeleid tegen de staat won. Ze was een van de meest invloedrijke stemmen op het gebied van klimaat en energie. Marjan Minnesma was 59 jaar. Feyenoord heeft Robert Eenhoorn officieel aangesteld als algemeen directeur. Zijn komst naar de Rotterdamse club werd al langer verwacht. Samen met de nieuwe technisch directeur neemt Eenhoorn de taken van Dennis de Kloeze over, die na dit seizoen vertrekt. Robert Eenhoorn is voormalig profhonkballer en was sinds 2014 algemeen directeur van AZ. Het weer, er trekken wat dunne wolkenvelden over, maar het is overwegend zonnig en het wordt 25 tot 29 graden. Vanmiddag kan het aan de kust wat afkoelen door wind vanaf zee. Morgen opnieuw zonnig en warm, het wordt dan 22 tot 27 graden.
15: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de musical 10-daagse en krijg een gratis drangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
16: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
17: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
2: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
3: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
18: Oké, we gaan.
17: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
19: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
20: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
21: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
22: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
23: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
24: Bokkenrijders. De spektakelmusical over opstand en gerechtigheid. Met Suzanne Zegers, Milan van Waardenburg en Buddy Vedder. In juni te zien in Maastricht. Boek nu via bokkenrijders.nl.
10: Merken tegen de beste prijs bij XXX Loots. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loots, Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
25: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
26: Hoe kom ik hier weg?
25: Vragen die over je toekomst gaan.
27: Hoe word ik beter in mijn vak?
25: Of één die je wakker houdt.
28: Hoe begin ik weer met werken?
25: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je

0: Ja, lekker man. Het weekend gewilderd zit er wel in. Dankzij Irene Cara met de Flashdance.
1: Zin in zaterdag.
0: En natuurlijk ook een hele dikke vette portie zonneschijn. Ja, dat kunnen we ook wel aankruisen, denk ik, vandaag en de komende dagen. Ik zit trouwens nog even te kieken, want het werd echt lekker tropisch warm wel. Maar wanneer...

0: Alles abonneer ik eens stuiterd van 14 graden naar 30 en weer terug. Dus het sowieso maar kunnen gebeuren. Het werd zweten in ieder geval.
1: Lekker warm, het zonnetje schijnt. Dit is L1.

0: Ja, aan dat verzoek van Rihanna kunnen wij absoluut wel voldoen, denk ik, hoor. Don't Stop the Music. Van die dame uit het zeer zonnige Barbados. Maar over die zon mogen wij ook niet klagen, hoor. Ik heb zodoende ook een echte lenteplaat voor je klaarstaan. Hoor je denken, altijd lente in de ogen van de tandartsassistenten? Nee. Nee, deze lenteplaat komt uit Heerlen en staat op naam van Paul Logister. Namelijk, daar is de lente.
1: Het gevoel van de lente hoor je bij

0: Naam van Incognito, hier net op die zonovergoten zaterdag.
1: Zin in zaterdag.
0: Absoluut, zeker te weten zin in zaterdag. Zeker omdat het een nogal zomerse zaterdag is. Misschien herken je het trouwens wel. Mocht je nou een plannencampagne hebben om morgen even lekker die barbecue aan te vlemmen. En heb je dan toch bepaalde weerapps gecheckt om het precieze aantal temperaturen of het precieze aantal graden nog eens even te checken, dan kun je erachter zijn gekomen dat er nogal wat verschil in zit tussen verschillende weersystemen, weerapps en zo allemaal. Dat heeft wel soms met 5 graden verschil te maken. Nou, er is een verklaring voor en die verklaring die hoor je dan zometeen. Dat is eigenlijk best wel logisch. Maar eerst had ik te denken, ja, vanwege dat hemelse zonnetje vandaag even een heerlijke, ja, nogal beetje foute knijter van de zomerrit.

0: zich ook wel een toepasselijke artiestennaam voor deze zomerse zaterdag. Teddy Swims. Misschien heb jij wel hetzelfde plan, de campagne. Lekker buiten zwemmen, want dat kan prima, denk ik. Helemaal niks fris aan, natuurlijk. Tegelijkertijd, wat betreft het weer, zult het misschien ook wel in aanloop naar dit warme Pinksterweekend hebben gemerkt. Waarom staat er in elke weer-app nou wat anders? Ik heb er altijd een discussie over met mijn vriendin. Zij kijkt dan op haar telefoon en zegt, nee, het wordt maar pak een beet 21 graden. Terwijl mijn telefoontje dan aangeeft van, nou, we gaan toch echt wel richting de 26 graden. Dat is een beetje de vraag dan. Waarom staat er dan in elk weerinformatiesysteem iets anders? Nou, deze verslaggever van IDTNL vroeg een paar verschillende mensen even op een telefoon te kijken. Jij kwam al tot dezelfde conclusie.
1: Tussen de 17 tot 26 graden met zonnetje.
2: En die van u?
3: Die van mij zag 19 graden met zon.
4: 26 graden.
2: 20 graden. En die van u?
5: Ik heb het 24 graden.
6: 21.
7: Ja, u zei net, bij die andere app 26.
6: Klopt.
7: Dat is 5 graden.
6: Dat is toch te gek voor woorden, hè?
0: Dat is het wel inderdaad. Hoe kan er nou zo'n groot verschil tussen zitten? Nou, er is een verklaring en die is eigenlijk best wel logisch. Mark de Jong van Buienradar.
8: Ja, het weer op je Apple-telefoon, dat is Amerikaans, dat is GFS. Ja, en die hebben gewoon die Europese situatie niet zo goed door. De Britse weermodellen overdrijven altijd de regen. Het Franse weermodel is heel goed in onweer, want dat hebben ze daar vaak. In de loop van het weekend kan het zijn dat er wat noordenwind op komt zetten. Het ene model gelooft daar wat meer in, het andere model wat minder. Het is belangrijk dat er altijd een mens blijft kijken naar al die computerberekeningen en de afweging maakt van, hey, wat is nou logisch en wat is nou minder logisch. Dus die blik van een mens, zeg maar, die deskundigheid, die zul je gelukkig voor ons, want het is ons vak, altijd nodig hebben.
0: Ja, nou, er moet dus wel een mens mee gemoeid blijven. Grote vraag blijft er natuurlijk, ja, wat is nou het meest betrouwbare systeem en daarmee het meest accurate weerbericht? Ja, ik zit te denken, laten we het maar vrij simpel houden. Het is gewoon lekker behagelijk warm en de barbecue mag aan.

0: Ja, sommige kersverse ouders of koppels die in verwachting zijn, die kunnen zich ontiegelijk de kop breken over het verzinnen van een geschikte babynaam, zoontje, dochtertje. Maar hoe moet die dan gaan heten? Henk, Nick of Eugène? Nou, Suzanne en Freek die pakten het een stuk makkelijker aan. Die maakten gewoon een soort combinatie tussen hun twee namen. Suzanne en Freek leidden tot zoonlief Sef. Ja, vind ik wel een gouden oplossing eigenlijk wel, hoor. Hier trouwens een heel ander duo dat nu op het digitale podium staat. Ashford en Simpson.
1: And for love's sake, each mistake. Oh.

0: Coulis met Grenken.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenken blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenken.nl.
2: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand Reis Specialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
0: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
5: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tieneke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: 3-sterrenslot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: Mijn dochter, ze is weg. Ze heet Emma, 7 jaar, blond haar en ze draagt een blauwe jas.
9: Een vermist kind, elke seconde telt. Help mee zoeken. Download de Burgernet-app. Hoe meer mensen meedoen, hoe sneller we iemand vinden. Doe ook mee. Download vandaag nog de Burgernet-app.
10: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
11: Dit is L1 met het nieuws van 2 uur.
12: Annette Schut met het NOS Journaal. Op Utrecht Centraal zijn activisten van actiegroep Extinction Rebellion het spoor opgegaan. Gisteren werd de spoorblokkade nog verboden door de burgemeester, politie en OM. En ook de NS en ProRail vinden dat het spoor geen plek is om te demonstreren. Utrecht is het belangrijkste spoorwegknooppunt van het land. De actie begon met een sit-in voor de toegangspoortjes van het station. De activisten willen aandacht voor het leed van Palestijnen in Gaza en eisen dat het kabinet Jette per direct sancties instelt tegen Israël. Op een vleeskuikenbedrijf in het Friese Marrem is vogelgriep ontdekt. Ruim 80.000 kuikens op de boerderij worden geruimd. De nieuwe uitbraak is opmerkelijk, omdat vogelgriep vooral in de herfst en winter toeslaat, als er veel wilde vogels onderweg zijn. Een maand geleden is ook de ophokplicht bijna overal opgeheven. Vorige week was er ook een nieuw geval van vogelgriep. Op een pluimveebedrijf in Binninghuizen zijn toen 55.000 kippen gedood. Klimaatboegbeeld Marjan Minnesma is overleden. Ze was bekend van haar stichting Urgenda, waarmee ze streed voor duurzaamheid. In 2015 werd ze wereldnieuws toen ze een rechtszaak tegen de Nederlandse staat won, waarin ze een ambitieuzer klimaatbeleid eiste. Minnesma werd zo een van de meest invloedrijke stemmen op het gebied van klimaat en energie en won meerdere prijzen voor haar werk. Marjan Minnesma overleed aan de gevolgen van borstkanker. Ze was 59 jaar. Feyenoord heeft Robert Eenhoorn officieel aangesteld als algemeen directeur. Zijn komst naar de Rotterdamse club werd al langer verwacht. Samen met de nieuwe technisch directeur neemt hij de taken van Dennis de Kloeze over, die na dit seizoen vertrekt. Robert Eenhoorn is voormalig profhonkballer en was sinds 2014 algemeen directeur van AZ. Het weer. Er trekken wat dunne wolkenvelden over, maar het is overwegend droog en zonnig, bij 25 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken en profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
3: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
5: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert aards, keukens en badkamers uit Born alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
6: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
7: Honda Robotmaaier. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
8: Hey, ik kan niet werken vandaag.
9: Hoezo?
8: Sorry, het is WK.
10: Scoor nu een LG 55-inch OLED 4K Smart TV plus soundbar voor €1128. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
11: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan? Hoe word ik beter in mijn vak? Of één die je wakker houdt?
12: Hoe begin ik weer met werken?
11: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum.
13: 21% BTW. Weg ermee. Shop BTW-vrij in het Pinksterweekend. Bij Budget Homestore XXL. Alleen in onze winkels in Horst, Heerle, Nijmegen en Eindhoven. Budget Homestore XXL. Meubels voor ieder budget.
14: Bokkenrijders. De spektakelmusical over opstand en gerechtigheid. Met Suzanne Zegers, Milan van Waardenburg en Buddy Vedder. In juni te zien in Maastricht. Boek nu via bokkenrijders.nl.
13: Shop BTW vrij met Pinksteren. In de winkels van Budget Homestore XXL.

Luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.

0: de eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl. Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Elke keer na een dagje met de kleinkinderen voel je 's avonds pijn onder je voorvoet. Herkenbaar? Voetpijn is niet normaal. Kies voor zorgeloos bewegen.
4: Podotherapie Hermans. Altijd dichtbij. Maak zonder verwijzing een afspraak.
5: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
6: Oh, wat betekent dat voor mij?
5: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
6: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
5: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
6: En moet ik verder nog ergens op letten?
5: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
7: Dit is L1 met het nieuws van 3 uur.
8: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het treinverkeer rond Utrecht Centraal wordt weer opgestart nadat activisten korte tijd op het spoor hebben gezeten. De spoorblokkade van actiegroep Extinction Rebellion was gisteren al verboden door de burgemeester, de politie en het OM. Maar na een sit-in bij de poortjes in de stationshal liep een groepje activisten toch het spoor op. De politie heeft ze daar snel weer weggehaald. De activisten willen aandacht voor het leed van Palestijnen in Gaza en eisen dat het kabinet Jette per direct sancties instelt tegen Israël. Oeganda heeft 3 nieuwe ebola-besmettingen gemeld. Daarmee is het totaal aantal officieel bevestigde besmettingen opgelopen naar 5. Maar waarschijnlijk ligt dat aantal hoger. In buurland Democratische Republiek Congo is de situatie erger. Daar zijn vermoedelijk honderden besmettingen en 177 mensen overleden aan de gevolgen van ebola. Congo neemt extra maatregelen om de uitbraak in te dammen. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Voor de tweede keer deze maand is een uitbraak van vogelgriep ontdekt. Vorige week was er één in Biddinghuizen, nu in Marum in Friesland. 80.000 kuikens en 55.000 kippen zijn afgemaakt. Vogelgriep komt normaal vooral voor in de herfst en in de winter. Overal in Nederland nemen evenementenorganisaties maatregelen om mensen tegen de hitte te beschermen. Er zijn dit Pinksterweekend veel festivals en sportevenementen. Er zijn bijvoorbeeld extra waterpunten, gratis zonnebrandcrème of extra schaduwplekken gecreëerd. In Maastricht is de marathon afgelast. De halve marathon gaat wel door, maar is vervroegd. Het weer, een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon dus. Het wordt 25 tot 29 graden. Aan de kust koelt het wat af door de wind vanaf zee. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden.
2: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
1: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
9: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
10: Nu bij Zeeman. Herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
9: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
11: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
12: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
13: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
14: Hans, alleen de prijs is anders.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: 21% BTW, weg ermee. Shop BTW vrij in het Pinksterweekend bij Budget Home Store XXL. Alleen in onze winkels in Horst, Heerlen, Nijmegen en Eindhoven. Budget Home Store XXL. Meubels voor ieder budget.
17: Kastelein Modebeek is de gezelligste dames- en herenmodezaak in Limburg. Met 1200 vierkante meter modeplezier, meer dan 70 topmerken en een eigen naaiatelier. Kom shoppen in Beek of kijk op modekastelein.nl.
16: Shop BTW vrij met Pinksteren. In de winkels van Budget Home Store XXL.

0: Limburgs. Ken Dierke. Hey,
1: liefde voor Limburg. Dit is L1. New truck, big lip.

0: dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
1: Wat een goed plan.
0: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
1: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
0: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
2: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
6: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
5: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
7: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
8: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
9: Bezoek de kunstexpositie De Poorten van Reimerstok op Pinkstermaandag. Mede mogelijk gemaakt door Camping Oosterbos, vergaderlocatie De Smokkelaar en Roestvogelproducties.
10: Deze zomer voelt als een feel-good garden party. Met zachte pasteltinten, luchtige jurken en frisse summer vibes. Ontdek de nieuwe elegante zomercollectie bij Berden in de winkel of op berdenfashion.nl.
11: Wilt ze een baan met impact en plezier? Vol verhalen, warmte en teamwork. Bicevergram zorgt ze voor ouderen. En mag ze het verschil? Kijk op werkenbicevergram.nl. Zorg begint bij dich.
10: De nieuwe zomercollectie. Kom passen, combineren en genieten. Berdenfashion.nl.
12: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
13: Hoe kom ik hier weg?
12: Vragen die over je toekomst gaan.
14: Hoe word ik beter in mijn vak?
12: Of één die je wakker houdt.
15: Hoe begin ik weer met werken?
12: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum.
16: Langer buiten genieten in je eigen tuin? Dat doe je met Eurohandel Heerlen. De specialist in veranda's en overkappingen. Ontdek onze 40.000 vierkante meter showtuin in Heerlen.
17: Voor elke keukenwens en elk budget is EKS Keukenstudio het adres. Ontdek de laatste trends van kwaliteitsmerken voor de beste prijzen. En profiteer van het lagere Duitse btw-tarief. EKS Keukenstudio in Tudderen.
18: Veranda's, bestrating en tuinhuizen. Ontdek het bij Eurohandel Heerlen.
19: Dit is L1 met het nieuws van 4 uur.
20: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Israëlische minister van Veiligheid, Ben Gvir, is niet meer welkom op Frans grondgebied. Het besluit volgt op het oppakken van activisten van de Gaza-vloot op internationale wateren. Ze werden tegen hun zin meegenomen naar Israël. De extreemrechtse Israëlische minister plaatste een video van zijn bezoek aan de activisten. Daarop is onder meer te zien dat ze knielend op de grond zitten met vastgebonden handen. De Franse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Frankrijk zulke bedreigingen en intimidaties van burgers niet accepteert. Op Utrecht Centraal zijn activisten van actiegroep Extinction Rebellion korte tijd op het spoor geweest. Ze eisen onder meer dat het kabinet per direct sancties instelt tegen Israël. De spoorblokkade werd gisteren verboden. De politie heeft de activisten vrij snel weer weggehaald. Het treinverkeer rond Utrecht Centraal komt weer op gang. Oeganda heeft 3 nieuwe ebola-besmettingen gemeld. Daarmee is het totaal aantal officieel bevestigde besmettingen opgelopen naar 5. Maar waarschijnlijk ligt dat aantal hoger. In buurland Democratische Republiek Congo is de situatie erger. Daar zijn vermoedelijk honderden besmettingen en 177 mensen overleden aan de gevolgen van ebola. Congo neemt maatregelen om de uitbraak in te dammen. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. In Duitsland is een zweefvliegtuig neergestort op een snelweg. Van de twee mannen in het toestel is er één overleden, de andere is zwaar gewond. Hij is bevrijd uit het wrak door hulpdiensten. Volgens de WDR stortte het toestel kort na het opstijgen neer ten oosten van Keulen. Het vliegtuig belandde midden op de rijbaan richting Frankfurt op de A45. Die weg is in beide richtingen dicht. Het weer, een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon. In een groot deel van het land is het 28 tot 30 graden. Aan de kust is het iets koeler. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden.
13: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
21: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
22: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
23: Oké.
22: Social Deal, deals die je niet mag missen.
24: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
25: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tieneke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
26: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
27: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito.
28: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
29: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
30: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
31: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
32: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
33: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Een gezond lijf begint bij jezelf. En VitaPro helpt je daarbij. VitaPro bevat namelijk vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata voor je gewrichten. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
34: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
35: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
36: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
33: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
37: 21% BTW, weg ermee. Shop BTW vrij in het Pinksterweekend bij Budget Home Store XXL. Alleen in onze winkels in Horst, Heerlen, Nijmegen en Eindhoven. Budget Home Store XXL. Meubels voor ieder budget.
38: Een jaar lang naar Gaia Zoo? Koop nu een jaarkaart met €10 korting en bezoek ieder seizoen de mooiste dierentuin van Nederland. Ga naar gaiazoo.nl.
37: Shop BTW vrij met Pinksteren. In de winkels van Budget Home Store XXL.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
3: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attent. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attent.
4: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Vier het leven intens. Vertrouw op Attent. Attent met ds.nl.
4: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
6: Deze zomer voelt als een feel-good garden party. Met zachte pasteltinten, luchtige jurken en frisse summer vibes. Ontdek de nieuwe elegante zomercollectie bij Berden in de winkel of op berdenfashion.nl.
7: Hey, ik kan niet werken vandaag.
8: Hoezo?
7: Sorry, het is WK.
9: Scoor nu een Bosch wasmachine met autodosering en 1600 toeren voor €688 na cashback en ontvang een barbecue cadeau.
10: Mediamarkt.
11: De nieuwe zomercollectie. Kom passen, combineren en genieten. Berdenfashion.nl.
12: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
13: Hoe kom ik hier weg?
12: Vragen die over je toekomst gaan.
14: Hoe word ik beter in mijn vak?
12: Of één die je wakker houdt.
15: Hoe begin ik weer met werken?
12: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum.
16: Dit is L1 met het nieuws van 5 uur.
17: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op Utrecht Centraal hebben ongeveer 20 activisten van actiegroep Extinction Rebellion korte tijd vanmiddag het spoor geblokkeerd. Alle treinen van en naar Utrecht werden voor ongeveer 2 uur stilgelegd. Gisteren werd de spoorblokkade al verboden door de burgemeester, de politie en het OM. Maar na een sit-in bij de poortjes in de stationshal liep een groepje activisten toch het spoor op. De politie heeft ze daar snel weer weggehaald. In Winschoten heeft de politie 40 dode dieren gevonden in een schuur. Het ging onder meer om schapen, lammeren en een kalf. Een man van 21 is opgepakt. Naast de dode dieren waren er in dezelfde stal ook zo'n 160 levende dieren. Die werden onder zeer slechte omstandigheden gehouden. Zo hadden ze niet genoeg eten en drinken en kregen ze nauwelijks zonlicht. De politie kwam in actie na een anonieme tip over de schuur in Winschoten. Frankrijk laat de extreemrechtse Israëlische minister van Veiligheid Ben-Gvir niet meer toe op Frans grondgebied. Aanleiding is het filmpje dat Ben-Gvir plaatste van activisten van de Gaza-vloot die door Israël waren opgepakt in internationale wateren. Ze moesten geknield zitten met hun handen vastgebonden. Frankrijk noemt dit onacceptabel. De activisten zijn inmiddels weer vrij. In Madrid zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen premier Sanchez. Volgens de organisatie waren er 80.000 mensen op de been. De Spaanse autoriteiten spreken van 40.000. De linkse regering Sanchez ligt onder vuur omdat een van zijn vertrouwelingen aangeklaagd is voor corruptie, witwassen en valsheid in geschriften. De demonstratie richtte zich ook tegen immigratie. Het weer een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon. In een groot deel van het land is het 28 tot 30 graden. Aan de kust is het iets koeler. Vanavond en vannacht blijft het droog en dan koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
10: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
13: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
10: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
18: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
19: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
18: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
20: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
21: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Berends keukens, badkamers en tegels uit Rochel alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
22: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
23: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze. En de mooiste merken. En uitsluitend de beste materialen. En vanzelfsprekend de beste installateurs. Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Berends, Keukens, Badkamers en Tegels in Rochel.
24: Mijn handtas met mijn telefoon en medicijnen is gestolen. De dader draagt een beige jas en heeft een zonnebril op.
25: Diefstal is al vervelend genoeg. Help mee zoeken. Download de Burgernet-app. Hoe meer mensen meedoen, hoe sneller we de dader vinden. Doe ook mee. Download vandaag nog de Burgernet-app.
26: Heerlijk, hè? Dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
27: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Pluim Interieurs in Meijl geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
26: 20% korting?
27: Ja, ook bij Pluim in Meijl.

0: nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Musical 10-daagse en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
2: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
3: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: True Lease met Grenke.
5: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
6: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
5: Precies wat we nodig hadden.
6: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Bokkenrijders, de spektakelmusical over opstand en gerechtigheid. Met Suzanne Zegers, Milan van Waardenburg en Buddy Vedder. In juni te zien in Maastricht. Boek nu via bokkenrijders.nl.
4: Heb je moeite gekregen met opstaan uit je stoel? Neem een sta-opstoel. Mobiliteitswereld Sittard heeft het grootste aanbod sta-opstoelen van de EU-regio. In elke prijsklasse. Maak je leven aangenamer en bezoek Mobiliteitswereld in Sittard.
5: 21% BTW. Weg ermee. Shop BTW-vrij in het Pinksterweekend. Bij Budget Homestore XXL. Alleen in onze winkels in Horst, Heerlen, Nijmegen en Eindhoven. Budget Homestore XXL. Meubels voor ieder budget.
4: Mobiliteitswereld. Voor al uw hulpmiddelen. Aan de Rijksweg Zuid in Sittard.
5: Shop BTW-vrij met Pinksteren. In de winkels van Budget Homestore XXL.
6: Dit is L1 met het nieuws van 6 uur.
7: Levi van Eck met het NOS-journaal. De afgelopen 24 uur zijn opnieuw grootschalige aanvallen over en weer gemeld tussen Rusland en Oekraïne. Daarbij zijn ook doden gevallen. Oekraïnse media melden dat Russische aanvallen zeker 5 levens hebben geëist. De Oekraïnse Nationale Energiemaatschappij meldt dat ook de olie-industrie van het land wordt bestookt. Er zou veel schade zijn. Afgelopen nacht heeft Oekraïne ook Russische doelen bestookt. Zo melden Russische autoriteiten een droneaanval op olieinstallaties. In Winschoten heeft de politie 40 dode dieren gevonden in een schuur. Het ging onder meer om schapen, lammeren en een kalf. Een man van 21 is opgepakt. Naast de dode dieren waren er in dezelfde stal ook zo'n 160 levende dieren. Die werden onder zeer slechte omstandigheden gehouden. Zo hadden ze niet genoeg eten en drinken en kregen ze nauwelijks zonlicht. De politie kwam in actie na een anonieme tip over de schuur in Winschoten. Door een actie van Extinction Rebellion lag het treinverkeer rondom Utrecht centraal vanmiddag plat. De activisten wilden hiermee aandacht vragen voor de situatie in Gaza. Al snel werden ze van het spoor gehaald. Maar het protest veroorzaakte wel een paar uur vertraging. In Duitsland is een zweefvliegtuig neergestort op een snelweg. Van de 2 mannen in het toestel is er 1 overleden. De andere is zwaar gewond. Hij is bevrijd uit het wrak door hulpdiensten. Volgens de WDR stortte het toestel kort na het opstijgen neer ten oosten van Keulen. Het vliegtuig belandde midden op de rijbaan richting Frankfurt op de A45. Die weg is in beide richtingen dicht. Het weer een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon. In een groot deel van het land is het 28 tot 30 graden. Aan de kust is het iets koeler. Vanavond en vannacht blijft het droog, dan koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw zonnig en warm, met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Hey, ik kan niet werken vandaag.
9: Hoezo?
8: Sorry, het is WK.
10: Scoor nu de beste deals bij Mediamarkt en ontvang een barbecue cadeau bij aankoop van €500 aan deelnemende producten. Op is op. Mediamarkt.
11: Ervaar een onvergetelijke muziekbeleving tijdens het Wereldmuziekconcours 2026. Bezoek Best of Brass en European Wind Ensembles. Exclusieve topconcerten van wereldklasse. Tickets wmc.nl.
12: Honda Gazonmaaier. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
11: Best of Brass en European Wind Ensembles. Tickets wmc.nl.
13: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
14: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
13: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
15: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
16: Dirk!
9: Urk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van aanmerken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
16: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Nu bij Dirk. Perfect Fit Kattenvoer. €2,99. Vinden ze lekker.
17: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: Voordat ik hier manager...

0: liefde voor Limburg. L1.
1: Doe hoofs geen sorry te zeggen. Doe hoofs niks oe te lekken.

0: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
5: Trulies met Grenke.
6: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
5: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
6: Precies wat we nodig hadden.
5: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Grenke.nl.
4: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
5: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
7: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Musical 10-daagse en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
8: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
9: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie heeft vanmiddag in totaal 27 actievoerders van Extinction Rebellion aangehouden na hun blokkade van het spoor op Utrecht Centraal. Ze stapten aan het begin van de middag het spoor op om aandacht te vragen voor de situatie in Gaza. Na een half uur werden alle activisten door de politie van het spoor gehaald en aangehouden. Het treinverkeer lag zo'n 2 uur stil. De spoorblokkade was verboden door de burgemeester van Utrecht, het OM en de politie. Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Bertram noemt de actie heel kwalijk. De afgelopen 24 uur zijn opnieuw grootschalige aanvallen over en weer gemeld tussen Rusland en Oekraïne. Daarbij zijn ook doden gevallen. Oekraïense media melden dat Russische aanvallen zeker 5 levens hebben geëist. De Oekraïense Nationale Energiemaatschappij meldt dat ook de olie-industrie van het land wordt bestookt. Daar zou veel schade zijn. Afgelopen nacht heeft de Oekraïne ook Russische doelen bestookt. Zo melden Russische autoriteiten een drone-aanval op olieinstallaties. In Madrid zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen premier Sanchez. Volgens de organisatie waren er 80.000 mensen op de been. De Spaanse autoriteiten spreken van 40.000. De linkse regering Sanchez ligt onder vuur omdat een van zijn vertrouwelingen aangeklaagd is voor corruptie, witwassen en valsheid in geschriften. Het protest was georganiseerd door oppositiepartijen. De demonstratie richtte zich ook tegen immigratie. In een schuur in Winschoten in Groningen heeft de politie 40 dode dieren gevonden. Het ging om schapen, lammeren en een kalf. Een man van 21 is opgepakt. In de schuur waren ook nog 160 levende dieren die onder slechte omstandigheden werden gehouden. Het weer een paar wolkenvelden, maar verder volop zon. Vanavond is het nog lang warm en vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden.

0: 1 met het nieuws van 8 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Willem II keert na een jaar terug in de Eredivisie. De Tilburgers wonnen de finale van de play-offs om promotie en degradatie van FC Volendam. De heenwedstrijd werd woensdag met 2-1 gewonnen door Volendam. Willem II won vanavond de return met 2-1 en dus werd er verlengd. Maar omdat de wedstrijd toen nog niet was beslist, kwamen er penalties en die werden gewonnen door Willem II. FC Volendam degradeert na 1 jaar weer uit de Eredivisie. De afgelopen 24 uur zijn opnieuw grootschalige aanvallen over en weer gemeld tussen Rusland en Oekraïne. Daarbij zijn ook doden gevallen. Oekraïnse media melden dat Russische aanvallen zeker 5 levens hebben geëist. De Oekraïnse Nationale Energiemaatschappij meldt dat ook de olie-industrie van het land wordt bestookt. Daar zou veel schade zijn. Afgelopen nacht heeft Oekraïne ook Russische doelen bestookt. Zo melden Russische autoriteiten een drone-aanval op olieinstallaties. In totaal zijn vanmiddag 27 actievoerders van Extinction Rebellion opgepakt voor het blokkeren van het spoor op Utrecht Centraal. De activisten wilden met hun actie aandacht vragen voor de situatie in Gaza. Ze werden al snel van het spoor gehaald, maar het protest veroorzaakte wel een paar uur vertraging. De Israëlische minister van Veiligheid, Ben-Gvir, is niet meer welkom op Frans grondgebied. Het besluit van de Franse regering volgt op het oppakken van activisten van de Gaza-vloot op internationale wateren. Ze werden tegen hun zin meegenomen naar Israël. De extreemrechtse Israëlische minister plaatste een video van zijn bezoek aan de activisten. Daarop is onder meer te zien dat ze knielend op de grond zitten met vastgebonden handen. De Franse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Frankrijk zulke praktijken niet accepteert. Het weer, een paar wolkenvelden, maar verder volop zon. Vanavond is het nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm. En dan is het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is L1 met het nieuws van 9 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. In Servië wordt opnieuw massaal gedemonstreerd tegen het bewind van president Vučić. Tienduizenden Serviërs demonstreren in hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hebben opgeroepen tot het protest. Er waren vaker grote demonstraties in Servië. De eerste was anderhalf jaar geleden. Aanleiding was toen het instorten van een nieuw dak van een treinstation waarbij 16 mensen omkwamen. Demonstranten zien dat incident als een gevolg van corruptie van de regering Vučić. De afgelopen dag hebben Rusland en Oekraïne elkaar opnieuw bestookt met grootschalige droneaanvallen. Die waren ook gericht op hun olieindustrieën. Bij zowel Russische als Oekraïnse oliecomplexen is brand uitgebroken en schade ontstaan. Bij de droneaanvallen vielen ook doden. In Oekraïne zijn zeker 5 mensen omgekomen. Willem II keert na een jaar terug in de Eredivisie. De Tilburgers wonnen de finale van de play-offs om promotie en degradatie van FC Volendam. FC Volendam degradeert na 1 jaar weer uit de Eredivisie. Het weer vannacht is het overal helder. In het noordwesten kan het mistig worden. Het koelt af tot een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.

0: met het nieuws van 10 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet zijn voor een langdurige deal. Met de verklaring zou worden afgesproken dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld over details, zoals het openen van de Straat van Hormuz. President Trump zegt dat hij het meest recente voorstel van Iran bestudeert. Dat is opgesteld door bemiddelaar Pakistan. Trump neemt daar mogelijk dit weekend nog een beslissing over. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit het bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. In Servië is opnieuw massaal gedemonstreerd tegen president Vučić. Vele tienduizenden mensen demonstreerden in de hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hadden opgeroepen tot het protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. Onder Vučić is de rechterlijke macht in Servië ingeperkt, keldert de persvrijheid en worden maatschappelijke organisaties tegengewerkt. Vooral studenten eisen daarom nieuwe verkiezingen. De vrouwen van FC Barcelona hebben de Champions League gewonnen. De voetbalsters waren in de finale in Oslo te sterk voor de Franse topclub OL Lyon. Het werd 4-0. Voor de 22-jarige Oranje International Esme Brugts is het de tweede keer dat ze met Barcelona de Champions League wint. Het weer. Vannacht is het overal helder. In het noordwesten kan het mistig worden. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 22 tot 27 graden.